0: bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodríguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodríguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Op de Hondius brak het Hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip.

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat, merkte op een

0: gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelden het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal 69 euro. Nu met extra 5% korting. Dat is horeca.

0: Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
1: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
4: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
3: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
5: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
3: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
7: Attention!
8: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
9: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash.

0: Bosch. Ook op zondag open.
1: Eén voor jou.
0: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
0: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
0: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
0: Voordelige overhemden.
1: 50

0: Een hele goede morgen. Leuk dat je weer luistert naar de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Robel en naast mij staat niet Saar van Meeuwen, maar Rick van der Velde. Goedemorgen, Rick.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je gezellig met mij de ochtendshow komt doen.
1: Ach ja, je moet soms wat, hè?
0: Precies, ja. Daarom. Kan je mij vertellen wat de kopstukken van het Oog Radio Nieuws zijn?
1: Zeker wel. Een tiener uit stad opgepakt voor inbraak in Bodegraven. Stolperstein voor verzetsman Charles Ubbens in Haren. Scheidsrechter Richard Martens sluit laatste competitiewedstrijd van FC Groningen.
0: En er meer erover hoor je zo rond de klok van 19:30. Eerst neem ik je even mee naar het verkeer. En daar kan ik lang en kort over praten, maar het is momenteel gewoon nog hartstikke rustig op de wegen. Dus ik heb nog niet echt iets benoemswaardig. Over een half uurtje misschien wel, dan kom ik bij je terug. En qua treinen betreft zie ik alleen maar bij Amsterdam Centraal dat er werkzaamheden zijn bij Amsterdam Zuid. Ook zie ik bij Amersfoort Centraal richting het oosten van het land dat er wat werkzaamheden zijn. Moet je daar nou langs, let vooral eventjes op je reisplanner app dat je niet daar heel lang staat te wachten, want dat zou zonde zijn van je tijd. Rick, kan je maar vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben?
1: We gaan het hebben over graffiti, want leerlingen van groep 8 van basisschool IKC Dom Helder Camara gingen gisterenochtend daarmee aan de slag. En ja, wat ze allemaal deden, dat hoor je zo meteen.
2: De Oogochtendshow.

0: Gone Gone van Teddy Swims, David Guetta en Tones and I.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Leerlingen van groep 8 van basisschool IKC Domhelder Camara gingen gisterochtend aan de slag met graffiti.
2: Ja, dat deden ze op grote platen die straks een plekje krijgen op Plein Oost in Beijen. Stichting MOVE organiseerde de dag vanuit het project MOVE Je Buurt. Tijdens dit project worden leerlingen gestimuleerd om iets bij te dragen aan hun wijk en hun talenten te ontwikkelen. Je hoort Guus Schilder namens Stichting MOVE.
3: Wij zijn namens Stichting MOVE, doen wij het project MOVE Je Buurt. En dat betekent dat we met kinderen van de basisschool gaan we iets bedenken, zodat ze iets terug kunnen doen voor de buurt. Toen zijn we in het begin zijn we de wijk ingegaan en de kinderen vonden dat het wel wat opvrolijking kon gebruiken. Het is gewoon leuk hoor, dat die kinderen dan straks langs Plein Oost kunnen fietsen en dan denken van dat hebben wij gemaakt. En dat is gewoon heel leuk, denk ik, voor die kinderen. En het is voor iedereen ook leuk dat de wijk wat opgevrolijk wordt.
2: Ja, hier hoor ik Guus en what's in a name Schilder. Kunstdocent Elroy Gramsbergen is enthousiast en legt uit wat de kinderen zoal hebben bedacht. Elroy, wat vertelden ze? Wat bedachten ze zo?
4: Nou, we zijn even plan om samen met deze school hele mooie kunstwerken te maken in het thema van Groningen, om Plein Oost in Beijen een beetje op te vrolijken.
5: En wat hebben de leerlingen allemaal gemaakt?
4: Nou, hele leuke dingen. Ik vind deze ook heel mooi. 0,50. En dan de eierbal erbij. De Mario Kartbaan, die natuurlijk net is aangelegd bij de ringweg. Nou, dat hebben ze op een hele creatieve manier hebben ze dat weergegeven. Maar je ziet ook de dingen terug, zoals FC Groningen. Nou, natuurlijk, de kinderen mogen maken wat ze willen. En we maken er wat moois van.
2: Je hoorde een enthousiaste Elroy Gramsbergen. Hij werd ook meteen uitgedaagd met een project van een van de leerlingen, een gele olifant. Je hoort enkele leerlingen over hun kunstwerk.
4: Ik heb er nog nooit gemaakt, een gele olifant. Ik ben er heel benieuwd.
6: Dat is wel uniek.
4: Dankjewel.
5: En waarom een gele olifant?
7: Eigenlijk wist ik de hele tijd niet zo goed wat ik wou maken. En dat... Ja, ik vind een olifant best leuk dier. En ja, toen dacht ik, ik maak een gele olifant.
5: En wat heb jij gemaakt?
8: Ik ga FC Groningen logo maken en de stad eromheen.
9: We hadden volgens mij ook iets van een cursus of zo. Ja, en ik was er niet heel goed in, maar ik ga mijn best doen.
5: Nou, heel veel succes allemaal.
2: Ja, beter dan je best kan je niet doen, hè? Dat is zo een keer zo. Je hoorde enkele leerlingen van IKC Domhelder Camara School in een bijdrage van Ilse Terpstra. Ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen.
0: Ja, ben jij een beetje goed met graffiti?
2: Nee hoor.
0: Nee ik ben er ook echt verschrikkelijk slecht in. Dus ik laat dat mooi aan andere mensen over die er een stuk beter in zijn.
2: Ja, en je hebt ook van die plekken in de stad, hè, die er waar graffiti op gemaakt wordt. En dat is gewoon ook heel gaaf.
0: Ja, ik vind het wel mooi om te zien. Maar...
2: Bij het Overwinningsplein bijvoorbeeld heb je dat ook in die onderdoorgang allemaal. Het ziet er hele gave werkstukken zitten daarbij.

0: St. Elmo's Fire van John Parr hier op Oog Radio. Ik neem je even mee naar het weer, want vandaag is er af en toe zon en neemt de bewolking in de loop van de dag toe. In de namiddag valt er wat lichte regen. Het wordt 13 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. En dan hebben we te maken met windkracht 4.
1: En dan de Just Hero Week. Daarover schrijft de Groninger Internetcourant. Van 10 tot en met 16 mei dit jaar vindt de eerste editie van de Just Hero Week plaats. In deze actieweek zet Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis samen met vrijwilligers, bedrijven, scholen, sportverenigingen, horeca en inwoners uit de regio zich in voor patiënten van het kinderziekenhuis van het UMCG.
0: Nou, lekker bezig.
1: Dat denk ik ook, ja. Ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. En Sikkom heeft het over een auto van 1,5 miljoen. Rob Bruigoms moest zaterdag even goed kijken. Zag hij op de Braaienweg in Groningen nou echt een Gullwing rijden? Ja, dat was het geval. De Groninger maakte er snel een filmpje van en deelde dat op X, waar die inmiddels 65.000 keer is bekeken. Ja, het schijnt een heilige graal op autogebied te zijn. Dat zegt mij niet zoveel, maar... Ja,
0: ik ben dus ook echt totaal geen autokenner. Ik woon langs een best wel drukke weg aan het Hoendiep. En ik zie dan, nou, vrienden van mij zien dan best wel vaak mooie auto's langsrijden. En dan zit ze me aan te kijken van ja, wat doet dit jou nou niks? En dan zeg ik ja, nee, eigenlijk niks.
1: Het is een motor. Heeft vier wielen, het heeft een stuur.
0: Ja, precies. Ja,
1: net als elke andere auto eigenlijk, hè? Ja. Ja, en de hockeyvrouwen van Groningen hebben zondag in Delft met 1-0 verloren van de nummer 2 in de promotieklasse Ringpass. Doordat de concurrenten van Groningen onderin ook verloren, is lijfsbehoud met nog 2 speelrondes te gaan theoretisch nog steeds mogelijk, dus ze zijn nog niet gedegradeerd. Wel spijtig als je blij bent dat je niet gedegradeerd
0: bent. Ja, en theoretisch gezien dat het nog wel mogelijk is, dat is gewoon... Heel pijnlijk natuurlijk.
1: Ja. Dit was het nieuws uit Groningen. Opgezochte bureau-redacteur Jan. Voor meer nieuws check je oogtv.nl en de Oog Nieuws app.
0: En wij gaan luisteren naar Californication van Red Hot Chili Peppers hier op Oog.

0: En dat waren de Red Hot Chili Peppers met Californication hier op Oog Radio. Het is inmiddels 7:30, dinsdag 12 mei. Rick, wat kan je vandaag allemaal doen?
1: Ach joh, zoveel, zoveel. Zo kun je naar O'Malley's in de Oosterstraat om 7:00 voor een traditional Irish music. De kennis zal weer lekker gaan vloeien en de gezelligheid staat weer op het menu. Met live traditionele Ierse muziek moet het gewoon een geweldige avond worden. 7:00 vanavond in O'Malley's.
0: En een uurtje later kan je naar de Oosterpoort, daar is Mama's Gun. De Britse vijfkoppige band brengt groovy, inspirerende en authentieke soul sound. Klinkt dat nou interessant? Wees daarbij om 8:00 in de Oosterpoort.
1: Half uurtje later kun je een filmpje pakken in Vera met de titel Moving Entanglements. Een avond waarin experimentele korte films en muziek samenkomen. Bells of Atlantis uit 1952 en Les Eaux Dormantes uit 2016. De muziekperformance wordt verzorgd door Luz Mercedes en Matty Kutzner. Dus dat wordt een bijzondere filmavond in Vera om 8:30.
0: En voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 9:00 op de kabelkant van OogTV. Organiseer nou zelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@oogradio.nl.

0: Lady Gaga met The Dead Dance hier op Oog Radio. Het is nu tijd voor de...
1: Oog Radio Stadsplaat.
0: Ollehoven is een noordelijk rapcollectief bestaande met artiesten en producers uit Friesland, Drenthe en uiteraard Groningen. In hun track Meetlat hebben ze het over dat succes afhankelijk is van welke meetlat je er zelf naast legt. En dat je soms kunt vergeten te waarderen waar je staat in het proces en een zoektocht naar wat succes is voor jezelf. Het voelt als een kleine victory lap om tot dat soort bezinning te komen. Dus daarom voelt de track positief en reflecterend. Wij gaan luisteren naar de...
1: Oog Radio Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 7:40. Mijn naam is Rick van der Velde en dit is het nieuws uit Groningen. Agenten in het Zuid-Hollandse Bodegraven hebben in de nacht van zondag op maandag een 16-jarige jongen uit Groningen aangehouden voor een inbraak bij een bakkerij in het dorp. Ook een 17-jarige jongen uit Bodegraven werd in de kraag gevat door de agenten. De politie kwam een tweetal op het spoor na een melding over een verdachte situatie bij een kringloopwinkel. Het tweetal zal van deze inbraak hebben afgezien en naar een winkel van een bakkerij zijn gelopen. Daar zag cameratoezicht hoe de mannen via een bovenlicht naar binnen klommen en hier een diefstal pleegden. Het tweetal had niet lang plezier van de roofwaar. De twee tieners werden meteen na de inbraak aangehouden met de gestolen goederen nog op zak. In Haren wordt vandaag een stolperstein onthuld voor verzetsman Charles Ubbens. Die leefde van 1888 tot 1942. De herdenkingssteen krijgt een plek bij zijn voormalige woning aan de Rijksstraatweg 45. Charles Ubbens was archeoloog en conservator aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde hij een cruciale rol in het noordelijk verzet. Door zijn verzetswerk werd hij in april 1941 gearresteerd en later ter dood veroordeeld. Ubbens werd uiteindelijk gefusilleerd in het concentratiekamp Sachsenhausen op 3 mei 1942. De stolperstein zal om 11 uur worden onthuld. Bij de onthulling zal onderzoeker Jeroen Benders enkele woorden spreken. Iedereen is van harte welkom om de onthulling bij te wonen. De laatste reguliere competitiewedstrijd van FC Groningen dit seizoen staat komende zondag onder leiding van scheidsrechter Richard Martens. Dat maakte de KNVB gisteren bekend. Martens wordt in Almelo geassisteerd door Don Vrijn en Jari de Jong. Niels Bols is aangesteld als vierde official, terwijl Jannik van der Laan en Freek van Deursen plaatsnemen in Zeist als VAR en assistent VAR. De meest recente wedstrijd van FC Groningen onder leiding van Martens was ruim 2 maanden geleden. Toen verloren de Groningers met 3-2 op bezoek bij FC Volendam. FC Groningen speelt zondag om 2:30 tegen Heracles Almelo in het Erve Asito Stadion. Bij winst of gelijkspel is FC Groningen zeker van een play-off deelname voor een Conference League ticket. En dan het weer. Vandaag is er af en toe zon en neemt de bewolking in de loop van de dag toe. In de namiddag valt er wat lichte regen. Het wordt 13 graden bij een matige wind uit het west tot zuidwesten, windkracht 4. Morgen vallen er enkele buien, mogelijk met hagel. Het koele weer houdt aan en het wordt dan ook 13 graden bij een matige wind uit west tot zuidwest, windkracht 4.
2: Rick, je wordt vriendelijk bedankt. Ik neem je mee naar het verkeer. En daar zie ik dat het steeds wat drukker begint te worden op de wegen. Helaas niet de snelwegen. Of nou, helaas. Juist eigenlijk fijn voor jou.
3: Ja.
2: Helaas dat ik minder te melden heb. Dat is misschien wat minder. Maar ik zie wel dat het in Groningen wat drukker begint te worden. Voornamelijk in de Weijert zie ik dat. In de Pannenpoel zie ik dat. En bij de Damsterbuurt zie ik dat. Moet je daar naar langs, probeer er omheen te rijden. Indien mogelijk natuurlijk. En wat treinen betreft zie ik dat er alleen bij Amersfoort Centraal wat werkzaamheden zijn. Moet je toevallig naar Amersfoort? Let dan vooral eventjes goed op je reisplanner-app. Dat je niet heel lang in de file sta je sowieso niet, maar dat je heel lang op het station staat, want dat zou extreem jammer zijn.
3: Ja, het is ook zo waterkoud, hè? En zeker op zo'n station vaak, dan is dat wel minder prettig.
2: Ja, het is niet zo heel lekker weer. Nou, wel, het zonnetje schijnt wel.
3: Ja, dat scheelt.
2: En Johan die gaat ons over een uur en een kwartiertje mooi bijpraten daarover. Rick, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: We gaan het hebben over de volleyballers van Lycurgus. Die verloren zondagmiddag de derde wedstrijd in de finale reeks van het landskampioenschap. Ja, en coach Sam Gortzak zag dat zijn ploeg niet sterk genoeg was om de strijd om de titel nog spannend te maken. En hij vertelt er zo meteen meer over.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Dat was Lola Young met Messi hier op Oog Radio.
1: Ze maakte er wel een beetje een potje van, hoor.
0: Ja, wel een beetje, hè?
1: Ja.
0: Het is tijd voor...
2: Het nieuws uit Groningen.
0: De volleyballers van Lycurgus verloren zondagmiddag de derde wedstrijd in de finale reeks van het landskampioenschap.
3: En daarmee is Orion Stars uit Doetinchem voor de derde keer op rij landskampioen en zit het seizoen er voor de Groningers op. Ondanks drie verliespartijen in de finale kan Lycurgus terugkijken op een succesvol jaar. De club ging afgelopen zomer failliet en moest achter de schermen keihard werken om weer een eredivisieploeg op de been te krijgen. Maar coach Sam Gortzang zag dat zijn ploeg niet sterk genoeg was om de strijd om de titel nog spannend te maken.
4: Het was niet onze dag, dus we kunnen ons daar heel erg kut over voelen, maar als het heel spannend was en we hadden weer vier matchpoints gehad en we hadden kansen gehad om te winnen, dan had ik me denk ik nog kutter gevoeld, dus ze speelden goed.
5: Nou, Orion was gewoon duidelijk de beste, toch wel, denk ik wel, strijdend ten onder, faalt ook nog wel wat op te zeggen, toch?
4: Ja, zeker, dat was jammer vandaag. Ik denk dat we de vorige twee wedstrijden wat beter hebben laten zien. Zeker de eerste. De tweede was ik ook al niet zo tevreden, maar zag er misschien nog iets meer strijdend uit. Dat was jammer dat dat vandaag niet lukte. Ik denk dat als je zo lang op je tenen loopt, dat het ook op een gegeven moment een mindere dag moet zijn.
6: Gortzak was na afloop van de wedstrijd lovend over wat zijn ploeg dit jaar heeft laten zien.
5: Als je hier nou zo net al die jongens zag staan, het was wel echt een team. Je hoort het van meerdere jongens ook. Ik heb hier voor het leven vrienden gemaakt. Ja, dat is ik zoek toch even naar het mooie op de middag, Sam.
4: Ja, nou ja, dat is fijn. Dat lijkt wel een Disneyfilm of zo. Maar meestal hebben Disneyfilms ook nog een goed einde. Zeker. Daarom is het ook jammer. Ik had graag nog een week langer doorgewild met deze jongens. En ik had graag nog wat meer feest willen vieren met deze jongens. Want dat is ook fantastisch geweest. We hebben er veel gehad die zich echt moesten bewijzen. Die kwamen uit situaties waarbij ze of op de bank zaten of waarbij het niet allemaal klikte. En bij ons klikte het wel. En dat maakte voor een ontzettend mooi teamgevoel. En nou ja, zoals jongens dan zeggen, vrienden voor het leven. Dat is om ontzettend trots op te zijn.
3: Jorden Sam Gortzak in een bijdrage van Wouter van der Maarden. Nou, ik denk dat ze inderdaad trots op zichzelf moeten zijn als je een faillissement achter de rug hebt en toch nog op de tweede plek weet te komen. Dat doe je niet slecht, lijkt mij.
0: Ja, als we kijken naar Vitesse, die, hoeveel ze zijn die geworden? En die hebben het ook nog wel best prima gedaan, volgens mij. Ja. Die hebben 9e of 8e of zo zijn ze geworden. Nou ja, als je tweede wordt na weinig faillissement, dan mag je in je handjes knijpen.
3: Dat denk ik ook.
0: En wij gaan luisteren naar... Upside Down van Diana Ross.

0: En dat was Son van Diana Ross. Een heerlijk nummertje, of niet, Rick?
1: Ja, maar dat is echt nog uit de tijd dat ze echt lekkere muziek wisten te maken. Die basgitarist ook.
0: Heerlijk. Kan je me ook vertellen uit welk jaar dit nummer komt?
1: Goh, ja, gut. Ik zou zeggen 81 ongeveer, 82.
0: 1980.
1: Nou, kijk, het zat in de buurt in ieder geval.
2: Opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
1: Eeuwenoud medicijn is gunstig voor patiënten, dat melden diverse media. Onderzoekers van het UMCG hebben ontdekt dat een lage dosis digoxine...
0: Ja, dat is een mond vol.
1: Ja, inderdaad, ja, letterlijk en figuurlijk. En dat werkt ook goed bij mensen met hartfalen. Patiënten die het medicijn hebben gekregen kwamen minder vaak in het ziekenhuis terecht en overleden ook minder vaak aan hart- en vaatziekten. Digoxine is een oud medicijn van vingerhoedskruid dat vroeger juist minder populair werd omdat het in hoge doseringen nadelige effecten had. In het onderzoek kregen 1000 patiënten gemiddeld 3 jaar lang een lage dosis digoxine of een placebo naast hun gewone behandeling. Voor het aantal ziekenhuisopnames door hartfalen daalde flink, gemiddeld met 25%. Ook bleek stoppen met digoxine risico's te geven. Patiënten kregen daarna weer snelle klachten. Volgens de onderzoekers is het middel veilig, makkelijk te gebruiken en opvallend goedkoop, minder dan 10 cent per dag.
0: Dat is redelijk goedkoop, inderdaad.
1: Ik wou zeggen, dat is dan ook wel even een vermeldingje waard natuurlijk. Want medicatie is over het algemeen rete duur en kan maar niet duur genoeg zijn. Dus dat is dan wel goed nieuws. Vingerhoedskruid dus.
0: College in het Gronings meldt de U-krant. Aan de Rijksuniversiteit Groningen hoor je bijna nooit Gronings of andere Neder-Saksische streektalen. Dat komt vooral doordat Engels en Nederlands de standaard zijn geworden, ook in college en onderzoek. Toch vinden onderzoekers Hedwig Sekeres en Mariska van der Velde dat jammer. Volgens hen is Neder-Saksisch veel meer dan een boerentaal. Het hoort bij iemands identiteit en geschiedenis. Vroeger werden ouders zelfs afgeraden om hun kinderen dialect te leren, omdat dat slecht zou zijn voor hun Nederlands of carrièrekansen. Inmiddels weten wetenschappers dat meertaligheid juist prima werkt. Er is daarom steeds meer aandacht voor spreektaal aan de universiteit. Zo willen onderzoekers lezingen en wetenschappelijke verhalen in het Neder-Saksisch organiseren. Sommigen vinden dat nog lastig door alle vaktermen. Maar anderen zien het juist als een mooie kans om de taal levend te houden.
1: Ja, ik weet niet helemaal of dat nou wel zo'n lekkere oplossing is. Ik bedoel, niet iedereen is de streektaal machtig. Het Neder-Saksisch machtig, ook hoogleraren bijvoorbeeld niet. Ja, en kunnen ze dat dan wel, moeten ze dan eerst op cursus of zo? Dat vind ik dan wel een bijzondere aanvlieging.
0: Ja, ja, het is een leuk idee, alleen je moet inderdaad afvragen hoe je dit wil aanvliegen.
1: Ja,
0: ik denk dat het belangrijkste is.
1: Ja, ja.
0: En dit is allemaal bij elkaar gebracht door onze bureau-redacteur Jan Kooistra. Jan, jij wordt weer vriendelijk bedankt. En voor meer nieuws, check oog2.nl en de Oog Nieuws app. We'll be right back.

0: En dat was Holy Water van Marshmello en Jelly Roll hier op Oog Radio. Het is inmiddels 8 voor 8, dinsdag 12 mei. En welke dag is het, Rick?
1: Nou ja, kijk, je hebt het net over Holy Water. En van Holy Water word je over het algemeen beter. En dat komt mooi uit, want het is vandaag de dag van de verpleging. Ook meteen bekend als de dag van de zorg. Oftewel, officieel dan, de internationale dag van de verpleging. Of International Nurses Day. Ja, nou, dan weet je het.
0: Ja.
1: De dag is gekozen omdat 12 mei de verjaardag is van Florence Nightingale. Die was natuurlijk sociaal hervormer en grondlegster van de moderne verpleegkunde. Over de hele wereld is er op deze dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg.
0: Ja, in vele zorginstellingen zijn er op en rond 12 mei kleine en grote activiteiten. Verpleegkundigen en ook verzorgenden laten daarmee zien wat hun waarde is voor de gezondheidszorg. De dag staat in het teken van verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van de beroepstrots.
1: Nou, en als je toevallig vandaag naar het ziekenhuis gaat, bijvoorbeeld om een kennis van je te bezoeken die in het ziekenhuis ligt, neem even een blommetje mee.
0: Voor ja,
1: een
0: bloemetje, een doosje chocolaatjes.
1: Ja, leuk toch?
0: Zullen ze er blij mee zijn?
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Wij gaan luisteren naar A Run To You van Bryan Adams.

Brian Adams die loopt lekker door, want ja, je moet toch wat, hè, in de ochtends. Want ja, je moet ook even lekker fit zijn voor je werk. Gaan we zo meteen naar het NOS Journaal, nu Olivia Dean.

0: leasen. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Attention!
3: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger,

0: Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Het gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
2: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
4: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
2: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
5: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Een hele goede morgen. Goed dat je nog steeds luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Marlijn Robel en naast mij staat Rick van der Velde. Goedemorgen, Rick.
1: Goedemorgen.
0: Goed dat je nog steeds bent.
1: Wij doen ons best. Ja, schaar, je komt vandaag iets tussen. Ja, dat doen we. Dan neem ik dan eerst maar waar.
0: Leuk voor de verandering. Rick, kan je mij vertellen wat de kopstukken van het Oogradio Nieuws zijn?
1: Zeker. Een tiener uit stad is opgepakt voor inbraak in Bodegraven. Een stolperstein wordt gelegd voor verzetsman Charles Ubbens in Haren. En scheidsrechter Richard Maartens fluit de laatste competitiewedstrijd van FC Groningen.
0: En meer erover hoor je zo rond de klok van 8:30. Eerst neem ik je mee naar het verkeer. En ik zie dat het inmiddels wat drukker is geworden op de A28. Dat zie ik voornamelijk van Haren naar Groningen zie ik dat staan. Qua de andere snelwegen zie ik dat het allemaal wat mooier doorrijdt. Behalve op de N360 bij de Rijksweg naar Groningen toe zie ik dat er ook een kleine opstopping is ontstaan. Voor de rest zie ik in Groningen zelf dat bij het Eemskanaal wat drukker is geworden. Bij de Weert is het wat drukker geworden. Paddenboel, eigenlijk zie ik dat het overal wel wat drukker is geworden.
1: Nee, het is gezellig op de weg.
0: Het is gezellig op de weg,
1: ja, inderdaad. Met z'n allen. Ja. En dat geeft je dan ook mooi de gelegenheid om naar Oogradio extra goed te luisteren natuurlijk.
0: Precies. Kan je wat beter focussen op ons. Op Juist. Wat wij allemaal te zeggen hebben. Want ja. Waar gaan we het zo meteen over hebben, Rick?
1: Ja, we gaan het hebben over hengelsportzaak Titus Blom aan de A-straat. Ja, die stopt ermee. Dat heeft hij laten weten op sociale media. En onze verslaggever Johannes Rinks die heeft even een lijntje bij hem uitgegooid over...

0: Ja,
1: ik moest even wachten. Sorry, Snelle. Dat was Snelle met het nummer radio. En hij heeft het altijd hetzelfde nummer op de radio, heeft hij het over. Maar dan moet hij ook gewoon lekker naar oog luisteren. Dan hoor je dat niet.
0: Nee, dan hoor je allemaal verschillende nummers.
1: Precies.
2: Het nieuws uit Groningen.
1: Hengel sportzaak Titus Blom aan de A-straat stopt er helaas mee.
0: Ja, dat laat eigenaar Titus Fransen weten in een bericht op sociale media. De bekende Hengel sportzaak heeft ruim 100 jaar bestaan. De winkel opende de deuren in 1920. De opa van Titus Blom verkocht destijds tabakswaren en hengelspullen in de Oude Kijk in het Jatstraat. In 1948 nam de vader van Blom de winkel over, waarbij in die periode de zaak verhuisde naar de A-straat. Fransen zelf nam in 1986 het stokje over. Je hoort Titus Fransen en een paar verdrietige klanten.
3: Kijk eens, alsjeblieft.
4: Dankjewel. Het is heel erg jammer dat een goede hengelsportzaak gaat verdwijnen.
5: Ja, ik word weer op zoek naar een nieuwe winkel.
6: Er zijn zo weinig sportviszaken in Groningen.
3: Ik heb wel geprobeerd natuurlijk om iemand te vinden, maar dat lukt gewoon niet. Ik vind nu dat het mooi is geweest. Ik heb een fantastische tijd gehad. Ik heb geweldig veel lol gehad in mijn werk.
7: Speciaal zaken zoals die van Titus hebben het de laatste jaren moeilijk. Visgerij wordt steeds vaker online besteld.
4: Ja, dat is heel erg jammer, want ja, zo'n zaak als dit moet eigenlijk gewoon doorgaan. Ja, maar ja, we weten ook gewoon dat ja, niemand heeft meer zin om zulke lange dagen te maken. En vooral ja, gespecialiseerd te willen zijn.
7: Wie voor het internettijdperk wilde weten waar de beste visstekkies waren, ging naar de winkel om dit uit te vogelen.
3: Dat kon je dan niet van internet halen. Dat gebeurde hier op de werkvloer. Hier hoorde je de visverhalen. Hier vroegen de jongens onder elkaar van, daar heb jij goed gevangen. Wat is een goede stek?
7: Vrijdag is altijd de drukste dag van de week. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 90 kon je soms over de hoofden lopen.
3: Dan was het weekend en dan stonden, nou ja, je kon niet keren hier. En er stond nog blauw van de rook, want je mocht nog roken in de winkels. Dus een heel aparte tijd, maar wel verschrikkelijk gezellig.
7: Fransen is opgegroeid in het huis boven de winkel. Van jongs af aan hielp hij in de winkel en is nooit meer weggegaan. Na 67 jaar is het tijd voor wat anders.
3: Dat kost heel veel tijd in je hoofd om afscheid te nemen van deze plek. Maar het is nu zover.
8: En dan de hamvraag, ja, wat nu dan? Vissen?
3: Vissen, varen, zeilen, klussen, oppassen. Nou, ik zit nog steeds in het waterschap. Daar heb ik ook heel veel plezier aan. Dus ik heb genoeg te doen nog.
0: Nou, zo te zien gaat Titus Fransen zich in ieder geval niet vervelen. Je hoorde Titus Fransen en klanten in de bijdrage van Johannes Rinks. Ja, je ziet het wel vaker gebeuren, hè, dat winkels toch wel verdwijnen.
1: Ja.
0: Zich steeds meer richting internet verlegt.
1: Ja, dat is gewoon, mensen hebben geen zin meer om per se naar een winkel te gaan. Je kan online heel makkelijk bestellen, wordt het thuis bezorgd. Ja, kind kan was doen.
0: Ja, uiteindelijk wel.

0: My Favorite Game van de Cardigans hier op Oog Radio. Het weer. Vandaag is er af en toe zon en neemt de bewolking in de loop van de dag toe. In namiddag valt er wat lichte regen. Het wordt 13 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. En het wordt een windkracht 4.
1: Opgepakt voor schietpartij. Dat koppen diverse media. En dan hebben we het over een 18-jarige inwoner van Groningen. Die is zaterdag nog door de politie opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het hevige schietincident dat donderdagavond gebeurde in Paddepoel en Vinkhuizen. Het slachtoffer is gelukkig inmiddels buiten levensgevaar. Maar ik denk dat deze jongen nog wel even een verhaal mag vertellen dan.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En Groningen staat 22 mei in het teken van Move It 2026. Dat is een groot dansconcert in de Oosterpoort, waarbij 160 jongeren uit het speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs samen optreden met het Noord-Nederlands Orkest en Club Guy en Roni. Dat klinkt als een bijzonder dansconcert. Dus ja,
0: klinkt leuk.
1: Mei, ja, inderdaad.
0: Wees erbij, 22 mei, vrijdag.
1: Move It. En spannende misdaadverhalen, daarover heeft Stadsblog Sikkomhet. Grote en kleine misdaad uit Noord-Nederland worden wekelijks in de succesvolle podcast Radio Ramkraak behandeld. Vrijdagavond strijkt de podcast neer in het forum voor een liveshow. Verwacht absurde verhalen, scherpe journalistiek, onverwachte wendingen, humor en spanning, zo zeggen de podcastmakers. Dus dat in het forum.
0: Ja, nou, wees erbij. Zal het gratis zijn?
1: Ik weet het niet. Het lijkt me wel, maar ik zou het even niet weten. Maar goed, het nieuws is opgezocht door onze bureau-redacteur Jan. Voor meer nieuws kijk je op oogtv.nl en natuurlijk de Oognieuws-app.

0: En Alex Warren met het nummer Koortsdroom. Ik bedoel, Fever Dream.
1: Oké.
0: Het is 8:20, dinsdag 12 mei. Rick, wat kan je vandaag allemaal doen?
1: Ach, zoveel, joh. Zo kun je om 7:00 een lekkere Ierse gezelligheid genieten in O'Malley's aan de Oosterstraat tijdens de Traditional Irish Music Avond. Met alcohol zal ongetwijfeld volop vloeien in diverse kelen, terwijl je staat te genieten van live traditionele Ierse muziek op het podium. Nou, en dat is natuurlijk altijd berengezellig. Maak het mee om 7:00 in O'Malley's.
0: En na je lekkere Guinness kan je ook gewoon naar de Oosterpoort komen. Om 8:00, daar is Mama's Gun. De Britse vijfkoppige band brengt groovy, inspirerende en authentieke soul-sound. Klinkt dat nou interessant? Wees erbij om 8:00 in de Oosterpoort.
1: En wil je even een filmpje pakken, dan kan het om 8:30 in Vera met de film Moving Entanglements. Een avond waarin experimentele korte films en muziek samenkomen. De Bells of Atlantis uit 1952 en Les Eaux Dormantes uit 2016. De muziekperformance wordt verzorgd door Luz Mercedes en Matty Kutzner. Maak het mee in Vera om 8:30.
0: En voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 9:00 op de kabelkant van OogTV. Organiseer zelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshowetradio.nl.

0: En dat was Light It Up van Major Lazer hier op Oog Radio. En nu is het tijd voor de...
1: Oog Radio Stadsplaat.
0: Blanks zet zijn maandelijkse release-reeks voort met alweer de vierde single van het jaar, Mr. Sunshine. Met deze nieuwe track maakt Blanks een uitstapje binnen de sound die we van hem gewend zijn. De track vertelt het verhaal van Mr. Sunshine. Een metafoor voor iemand die aan de buitenkant altijd energie en positiviteit uitstraalt, maar daaronder langzaam leegloopt. Wij gaan luisteren naar de...
1: Oog Radio Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 8:50. Mijn naam is Rick van der Velde en dit is het nieuws uit Groningen. Agenten in het Zuid-Hollandse Bodegraven hebben in de nacht van zondag op maandag een 16-jarige jongen uit Groningen aangehouden voor een inbraak bij een bakkerij in het dorp. Ook een 17-jarige jongen uit Bodegraven werd in de kraag gevat door agenten. De politie kwam het tweetal op spoor na een melding over een verdachte situatie bij een kringloopwinkel. Het tweetal zal van deze inbraak hebben afgezien en naar een winkel van een bakkerij zijn gelopen. Daar zag cameratoezicht hoe de mannen via een bovenlicht naar binnen klommen en hier een diefstal pleegden. Het tweetal had niet lang plezier van de roof waar. De twee tieners werden meteen na de inbraak aangehouden met de gestolen goederen nog op zak. In Haren wordt vandaag een stolperstein onthuld door verzetsman Charles Ubbens. Die leefde van 1888 tot 1942. De herdenkingssteen krijgt een plek bij zijn voormalige woning aan de Rijksstraatweg 45. Charles Ubbens was archeoloog en conservator aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde hij een cruciale rol in het noordelijk verzet. Door zijn verzetswerk werd hij in april 1941 gearresteerd en later ter dood veroordeeld. Ubbens werd uiteindelijk gefusilleerd in concentratiekamp Sachsenhausen op 3 mei 1942. De stolperstein zal om 11 uur worden onthuld. Bij de onthulling zal onderzoeker Jeroen Benders enkele woorden spreken. Iedereen is van harte welkom om de onthulling bij te wonen. De laatste reguliere competitiewedstrijd van FC Groningen dit seizoen staat komende zondag onder leiding van scheidsrechter Richard Mertens. Dat maakte de KNVB gisteren bekend. Martens wordt in Almelo geassisteerd door Don Vrijn en Jari de Koning. Niels Bos is aangesteld als vierde official, terwijl Jannik van der Laan en Freek Deursen plaatsnemen in Zeist als VAR en assistent VAR. De meest recente wedstrijd van FC Groningen onder leiding van Martens was ruim 2 maanden geleden. Toen verloren de Groningers met 3-2 op bezoek bij FC Volendam. FC Groningen speelt zondag om 14:30 tegen Heracles Almelo in het Erve Asito Stadion. Bij winst of gelijkspel is FC Groningen zeker van een play-off deelname voor een Conference League ticket. En vandaag is er af en toe zon en neemt de bewolking in de loop van de dag toe. In de namiddag valt er wat licht regen. Het wordt 13 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4. Morgen ook enkele buien, mogelijk met hagel. Het koele weer houdt aan en het wordt ook dan 13 graden bij een matige wind uit westen tot zuidwesten, windkracht 4.
2: Rick, jij wordt vriendelijk bedankt. Ik neem je mee naar het verkeer. En ik zie op de N365 rond Nieuw-Klap naar Groningen zie ik een file staan. Ook op de A28 zie ik een best wel lange file staan. Ongeveer van ieder de punt tot aan de ter hoogte van de Weijert ongeveer. En ook in de Weijert zelf zie ik dat er wat files zijn ontstaan. Bij Eemskanaal, bij Damsterbuurt, bij Paddepoel. Oftewel, het begint overal gewoon wat drukker op de weg te worden. En wat treinen betreft, ja, alleen in het midden van het land zie ik dat er wat werkzaamheden zijn. Maar dat is niet echt heel benoemenswaardig. Moet je daar toevallig langs, let vooral goed op je Reisplanner-app. En voor de rest, moet je nu de weg op? Ja, ik denk dat je helaas wel eventjes in de file komt te staan.
1: Ja, het zit er wel dik in.
2: Maar het
1: we moeten de olifant in de kamer toch benoemen.
2: Precies, helaas.
1: En ja, er is ook een gele olifant geschilderd met graffiti gemaakt. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Want de leerlingen van IKC Dom Helder Camara School... die hebben allemaal mooie dingen gemaakt die in de wijk zichtbaar zullen zijn. En daar zo meteen meer over.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Talk to Me van Damien O'David, Tyla en Nile Rodgers hier op Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Leerlingen van groep 8 van basisschool IKC Dom Helder Camera gingen gisterochtend aan de slag met Graffiti.
2: Ja, en dat deden ze op grote platen die straks een plekje krijgen op Plein Oost in Beijum. Stichting MOVE organiseerde de dag vanuit het project MOVE Je Buurt. Tijdens dit project worden leerlingen gestimuleerd om iets bij te dragen aan hun wijk en hun talenten te ontwikkelen. Je hoort student Guus, what's in the name, schilder tijdens, en hij spreekt namens Stichting MOVE.
3: Wij zijn namens Stichting MOVE, doen wij project MOVE Je Buurt. En dat betekent dat we met kinderen van de basisschool gaan we iets bedenken, zodat ze iets terug kunnen doen voor de buurt. Toen zijn we in het begin zijn we de wijk ingegaan en de kinderen vonden dat het wel wat opvrolijking kon gebruiken. Het is gewoon leuk hoor, dat die kinderen dan straks langs Plein Oost kunnen fietsen en dan denken van dat hebben wij gemaakt. En dat is gewoon heel leuk, denk ik, voor die kinderen. En het is voor iedereen ook leuk dat de wijk wat opgevrolijk wordt.
2: Jorden Guus Schilder. Kunstdocent Elroy Gramsbergen is enthousiast en legt uit wat de kinderen zoal bedacht hebben.
4: Nou, we zijn even plan om samen met deze school hele mooie kunstwerken te maken in het thema van Groningen, om Plein Oost in Beijum een beetje op te vrolijken.
5: En wat hebben de leerlingen allemaal gemaakt?
4: Nou, hele leuke dingen. Ik vind deze ook heel mooi. 0,50. En dan de eierbal erbij. De Mario Kartbaan, die natuurlijk net is aangelegd bij de ringweg. Nou, dat hebben ze op een hele creatieve manier hebben ze dat weergegeven. Maar je ziet ook de dingen terug zoals FC Groningen. Nou, natuurlijk, de kinderen mogen maken wat ze willen. En we maken er wat moois van.
2: Je hoorde Elroy Gramsbergen. Er werd ook meteen uitgedaagd met een project van een van de leerlingen, een gele olifant. Je hoort enkele leerlingen over hun kunstwerk.
4: Ik heb er nog nooit gemaakt, een gele olifant. Ik ben er heel benieuwd.
6: Dat is wel uniek.
4: Dankjewel.
5: En waarom een gele olifant?
7: Eigenlijk wist ik de hele tijd niet zo goed wat ik wou maken. En dat... Ja, ik vind een olifant best leuk dier. En ja, toen dacht ik, ik maak een gele olifant.
5: En wat heb jij gemaakt?
8: Ik ga FC Groningen logo maken en de stad eromheen.
9: We hadden volgens mij ook iets van een cursus of zo. Ja, en ik was er niet heel goed in, maar ik ga mijn best doen.
5: Nou, heel veel succes allemaal.
2: Ja, nou goed, beter een gele olifant dan een roze olifant natuurlijk. Je hoort enkele leerlingen van IKC Dom Helder Camara School in een bijdrage van Ilse Terpstra.
0: En wij gaan nu luisteren naar Turn Back the Clock van Johnny Hates Jazz.
2: Oh yeah.

0: jij de klok terug kon draaien, zou jij dan nog dingen veranderen in je verleden?
1: Maar ik ben eigenlijk best wel blij met hoe alles gelopen is.
0: Oké. Okay. Nou, ja, dus... dat is een tevreden man die ik hoor. Ja, goed zo.
1: En jij?
0: Ja, ik ook wel aardig. Ja, zo hier en dan wel eens wat fouten gemaakt natuurlijk. Dat heb je toch onvermijdelijk. Maar
1: maak je toch de persoon die je nu bent?
0: Uiteindelijk onder de streep wel. Ja hoor.
2: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
0: Weer kritisch op Jeugdbescherming Noord, dat melden diverse media. De kinderrechter in Assen heeft opnieuw harde kritiek gegeven op Jeugdbescherming Noord, oftewel JBN. Dit keer gaat het om een 17-jarig meisje dat volgens de rechter onvoldoende begeleiding heeft gekregen. Ze zat sinds februari 2026 in gesloten jeugdhulp bij Elker in Groningen en maakte daar juist goede stappen. Geen drugsgebruik meer, geen zelfbeschadiging en betere samenwerking met begeleiders. Toch liet JBN steken vallen. Afspraken werden afgezegd. Een gezinsvoogd kwam veel te laat zonder iets te laten weten. En er kwam geen vaste vervanger toen een voogd uitviel. Ook ontbrak een duidelijk plan voor haar toekomst. De rechter noemt het handelen van JBN dan ook laakbaar en heeft besloten dat het Leger des Heils het toezicht gaat overnemen. Jeugdbescherming Noord ligt al langer onder vuur vanwege fouten en klachten die gemeld zijn door ouders en kinderen. Dus jammer.
1: Ja, zo'n 17-jarig meisje moet je gewoon goed begeleiden.
0: Ja, dat is het punt. Hè. Het zijn hele kwetsbare kinderen inderdaad. Ja. En dat kun je eigenlijk maar één keer goed doen. Als je het dan niet goed doet, dan
1: heb je
0: de slag gemist.
1: Vertrouwen kwijt in andere mensen. Ja, het is gewoon het is jammer.
0: Zeker.
1: Niet de bedoeling dat ze eraf donderen, melden diverse media. En waar heb ik het dan over? Nou, bouwercombinatie Herenpoort gaat de komende tijd extra controles uitvoeren op loslatende steenstrips bij tunnels en viaducten van de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Aanleiding is een gevelplaat van de Julianabrug die eind maart in het water viel, vlak voor een roeiboot. Vanaf gisteren controleert een speciaal team alle steenstrips opnieuw en worden losse delen direct verwijderd. Volgens de bouwer komt het probleem waarschijnlijk door water dat achter de strips terechtkomt en in de winter bevriest. Vooral strips die in de fabriek zijn verlijmd blijken kwetsbaar. Daarom worden extra maatregelen genomen, zoals betere afdichting en mogelijk sterkere lijm. Combinatie Herenpoort gaf na oplevering 3 jaar garantie op de Zuidelijke Ringweg. Het werk duurt waarschijnlijk nog lang en gebeurt vaak 's nachts of in vakanties om verkeershinder te beperken. De kosten lopen wel flink op.
0: Ja, inderdaad. En ik vind het ook bijzonder, want in Duitsland zie je dit ook heel veel op bruggen en viaducten. Dus hoezo heb je dat dan niet van tevoren goed gecheckt van hoe of wat?
1: Je moet voor elke weersomstandigheid moet je wel voorbereid zijn.
0: Ja, en het zit overal nu intussen in de stad, hè? Dat ook nog eens een keer. Het zit op heel veel plekken, overal op een Zuidelijke Ringweg. Maar ook nog op een aantal andere plaatsen hebben ze het ook aangebracht. Dus dat kan inderdaad wel vies in de papieren lopen.
1: Ja, en bijna zo'n gevelplaat van een roeiboot. Ja.
0: Ja, die wil je niet op je hoofd
1: krijgen. Nee, dat gaat maar net goed.
0: Ja.
1: En dit is allemaal bij elkaar gebracht door onze bureau-redacteur Jan Kooistra. Jan, jij wordt vriendelijk bedankt. En voor meer nieuws, check oog2.nl en de Oog Nieuws-app.
2: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog Radio.

0: Nobody Wants to Be Lonely van Ricky Martin en Christina Aguilera. Het is inmiddels 8:08 en dat betekent dat wij Johan Kampers aan de lijn hebben. Goedemorgen, Johan.
1: Mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Het zonnetje schijnt, alleen het is best wel koud, Johan. Hoe kan dat?
1: Komt omdat onze stroming en ons weer komt vanuit het noorden van Europa. Nou, daar krijgen we meestal geen warm weer vandaan, maar helemaal in deze tijd van het jaar zeker niet. Voor de natuur, nou eigenlijk is het deze week de week van de natuur. Er viel afgelopen nacht meer regen dan de 40 dagen daarvoor met elkaar is gevallen. Bij mij in de tuin viel 10 mm, in de stad 8 en het nat. In onze provincie was Nieuw-Beerta, daar viel 16 mm. Ja, dat is meer dan welkom, want de natuur kon wel een slokje water gebruiken. Nou, we zijn nog niet af van die koude lucht vanuit het noorden van Europa. Dat danken we allemaal aan een omvangrijk lage drukgebied boven Scandinavië dat zich daar heeft genesteld. En haar omgeving en haar invloed geleidelijk aan nog wat uitbreidt. Dus ja, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Voorlopig kunnen de korte broeken en t-shirts en de zonnebrand nog wel even in de kast blijven. Vanochtend zijn er wel felle opklaringen. Zien we regelmatig het zonnetje, afgewisseld door wolkenvelden. Er kan nog een verspreide bui vallen. Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk aan toe. Maar er blijft toch wel regelmatig een wat waterig zonnetje schijnen. Ik denk dat het dan helemaal droog blijft. Het is koel, 11 graden. Normaal wordt het een graad of 17. En die noordwestenwind, windkracht 4 tot windkracht 5, matig tot vrij krachtig, helpt ook niet echt mee. Ja, in die noordelijke stroming worden regelmatig buiengebieden aangevoerd. En daar gaan we vanavond en vannacht mee te maken krijgen. Is het regelmatig nat, daalt de temperatuur naar een graad of 4. Ja, en morgen, dan liggen we onder een klein lage drukgebiedje. En dat betekent een onstabiele dag. We zien heel af en toe nog even het zonnetje, maar er gaan toch regelmatig buien vallen. En ik denk dat die buien met name in de loop van de dag ook nog wat in activiteit kunnen toenemen. Er zit weinig trek in de lucht en dat betekent als je zo'n bui boven je hoofd hebt, kan er niet alleen even flink wat neerslag vallen, maar zo'n bui kan ook best even een tijdje blijven hangen. Kortom, morgen een dag waarbij het regelmatig nat is. Koel, 12 graden als temperatuur. Positief is dan nog, denk ik, dat het niet al te sterk waait uit het westen. Zwak of matig. Hemelvaartsdag, buien. Later op de dag wordt het vanuit het noorden allemaal wat droger. Neemt de buienactiviteit en intensiteit geleidelijk aan af. Het betere weer dus in de middag kan het zonnetje nog eens even doorbreken. Noordwestenwind 3 tot 4 bijvoorbeeld. En ook dan koel met 12 graden. En vrijdag en ook tijdens het weekend houdt het koele weer aan. Vrijdag regelmatig buien. En tijdens het weekend gaan we wat vaker het zonnetje zien. Maar toch dat enkele buitje, dat blijft ook dan nog vallen. Maar na het weekend, dan krabbelen de temperaturen weer omhoog.
0: En weet je ook hoe hoog ongeveer al? Of,
1: Nou, we gaan denk ik na het weekend, maandag, dinsdag, woensdag, krabbelen we toch geleidelijk aan weer op naar waarden rond de 20 graden. Zal niet in één keer gaan gebeuren. Maar volgende week dan gaat het kwik in ieder geval weer een stuk omhoog. Of dat ook gepaard gaat met helemaal stabiel weer, moeten we nog even afwachten. Maar eerst nog even het bekende zure appeltje deze week.
0: Ja, ja. Nou ja, in ieder geval hebben we weer een mooi vooruitzicht. En dat is ook altijd fijn. Kunt je schrap zetten.
1: Ik zei het, zeker ben ik helemaal met je eens. En voor de natuur, ik zei het gisteren ook al, meer en meer dan welkom. Dus als we op die manier nog naar de regen kijken, ach, dan worden we er misschien zelfs nog een beetje blij van. Of misschien ben ik nu iets te positief.
2: We houden van positiviteit, Johan.
1: Ja, ja, en ik, ja, ik ben, je zou het bijna niet geloven, maar ze zijn terecht. Ik hou van regen.
2: Ja, hè? Ja. Hoe kerel toch? Ja, nou, een warme zomerdag snap ik hem, maar ja, goed. Ik vind het wel fris.
0: Johan, wij horen jou morgen weer.
1: Ja, dan gaan we het vast even weer hebben over regen.
0: Vast. Ja, helemaal goed. Tot morgen, Johan.
1: Tot morgen.
0: Hoi.

0: En dat was Sienna Spyro met Die on this Hill. Het is inmiddels al 8:58 en dat betekent maar één ding. De ochtendshow zit er helaas alweer op.
1: Even dikke.
0: Ja, jammer zeg. Ja. Maar we hebben heel veel dingen besproken, waaronder het volgende.
2: Leerlingen van groep 8 van basisschool IKC Dom Helder Camara gingen gistermorgen aan de slag met graffiti. Op grote platen werden hele mooie dingen gemaakt en die worden binnenkort in de wijk opgehangen.
0: Ook hebben we het nog even gehad over Lycurgus. Want de volleyballers verloren zondagmiddag de derde wedstrijd in de finale reeks van het landskampioenschap. Maar ze zijn na hun faillissement wel, ja, bijna failliet, tweede geworden. Dus dat is echt wel een behoorlijk knappe prestatie.
2: Zeker. Ja, en hengelsportzaak Titus Blom aan de A-straat, die stopt ermee. Het blijkt toch wel dat de online verkoop sterker wordt. En
0: het is omgedaan.
2: Ja, en ik kon niet een opvolger vinden, dus ja, zodoende.
0: Nou ja, en dat was de ochtendshow. Leuk dat je er ook bij was. Rick, er zat ons nog maar één ding te doen en dat is...
2: Dikke doei! Zeggen, jaha.
3: Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
5: Het geluid van Groningen. Dit is OOG.

0: dat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
1: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer één belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
0: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt de Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
2: Studenten die uit de omgevingen van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
0: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
6: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
7: OOGRADIO.

0: Specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Vis Specialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Eén voor jou.
0: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
0: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
0: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
0: Voordelige overhemden.
1: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
0: Alleen al voor de prijs.
1: Eén voor mij.
0: Ga je naar 50-50.
1: Eén voor jou.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Attention!
4: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
5: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
8: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
9: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open. Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
6: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
7: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt, Groningen.
8: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Oog Radio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: 1 voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
3: 1 voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
3: 1 voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
3: 1 voor mij.
2: Voordelige overhemden.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Paschal. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschal. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
0: Oog Radio.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: Attention!
1: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
2: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
7: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
8: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.

clothes. I've hired it from the black, but it ain't snowed in my

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige spijkerbroeken.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
2: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
3: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
0: Oog Radio.

0: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
1: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien, en moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere en wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer, dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
4: Attention!
5: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
6: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
6: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
7: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Radio.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Palen en planken voor een schutting... De Vierkeien.nl.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige spijkerbroeken.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige korte broeken.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige t-shirts.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige overhemden.
3: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
4: Attention!
5: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller. Als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
6: Oké, let's go.
7: Lieve kindertjes.
8: Daar gaat ie weer.
9: Oh, 12 seconden ontspanning en het gestres gaat alweer beginnen.
10: Dan toch eens met dat kinderachtige gedoe.
9: Hey, rot eens even een eind op zij, want wij komen eraan.
11: Dit is het nummer 1 hitstation van Groningen.
12: Oog Radio.
11: Oog Radio.
13: Gezellig is het hier, hè?

0: Rosa. Magnetic. Hier op Hoog Radio. Van magnetisch gesproken. Blijf nog even plakken het volgende uur. Want dan heb je een mooi uurtje vol goede muziek bij ons. En het zou ook zomaar kunnen dat je vast staat op de Zuidelijke Ringweg. Want dat staat inmiddels 3 kilometer file door een ongeluk. Het is niet leuk, mensen.
1: Balen.
0: Oh. Het is niet te dicht plakken op je voorganger.
1: Ik, Kampie, die heeft ooit verteld dat de meeste ongelukken gebeuren op dinsdag en donderdag. En ik heb het idee dat dat inderdaad wel waar is.
0: Ja, daar is deze alweer het bewijs van.
1: Precies.
2: Maar waarom dinsdag en donderdag specifiek?
1: Dat op woensdag dagen werken er vaak mensen thuis, of op vrijdag of op maandag. Waar op dinsdag en donderdag zijn de meeste forensen.
2: Oké.
1: Ja.
0: Kun je tijdens het in je autootje zitten luisteren naar ons. Als je erbij bent, leuk dat je luistert. Mijn naam is Danny.
2: Mijn naam is Indra.
1: En mijn naam is Yara. Het is vandaag dinsdag 12 mei, de dag dat, of beter gezegd de nacht dat, aan de SOJ Palmlaan in de wijk Hoornsemeer een auto volledig is uitgebrand. Kort na de brand hield politie in de omgeving een man aan. Toen de brandweerlieden arriveerden, stond het voertuig volledig in de brand. En een hoge drukstaal kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Zijn rol in de brand is onbekend en de politie doet verder onderzoek naar de toedracht van de brand.
0: Oh, en dan hebben ze nog geluk als het geen elektrische auto is, want die blijven branden.
1: Ja?
0: Die fikken zo hard door die lithium-ion accu's die eronder zitten. Dus dan moeten ze helemaal zo apart zo'n container moeten ze dan neerzetten en dan takelen ze die auto in dat bad.
1: En wat?
0: Daar moet hij dan een hele tijd. Dan zie je dat water ook helemaal koken. Oh, een hitte bij vrij.
1: Dan wordt het helemaal gedrenched in.
0: Ja.
1: God,
2: bijzonder.
1: Nou, dan hebben ze inderdaad geluk gehad. Wat een geluk dat het geen elektrische auto was. Ja. Heb je weer mooi gezegd. Verder is het ook de dag dat op de Zernike campus in Groningen studenten protesteerden tegen hoge prijzen in de kantines. Studenten van de Hans Hogeschool en Rijksuniversiteit zijn een petitie gestart onder de slogan: geen student in honger. Volgens de Groninger Studentenbond kost een simpele lunch soms bijna 10 euro. De bond vindt cateringbedrijven op de campus te veel macht hebben en pleit voor betaalbare kantines zonder winstoogmerk. De studenten hopen binnenkort in gesprek te gaan met de besturen van Hanze en de Rug over een alternatief systeem.
0: Ja, nou, heel simpel. Kijk naar NAL Stende in Leeuwarden. Daar laten ze de kantines gewoon runnen door de studenten zelf. En die prijzen liggen daar een stuk lager. Je hebt enorm veel keuze. Het lijkt daar wel een soort Laplace.
1: Oh, joh.
0: Het is echt prachtig. Wow. Moet ik er wel bij zeggen, kleine kanttekening. Ze hebben natuurlijk een hotelschool. Dus die leerlingen leren dat ook. Maar wat is erop tegen om de studenten dat hier ook te laten leren? Geef ze een bijbaantje, laat ze die kantine runnen. Misschien vind jij het leuk, Indra, om in tussen de middag de broodjes te smeren.
2: Krijg je gratis lunch
0: ook nog.
2: Gratis lunch? Ja, nou, inmiddels nu 3 euro voor een flesje water vind ik wel te veel. Ja, misschien
0: maar dan
2: wel.
0: Kunnen die prijzen misschien kunnen daar dan gewoon weer omlaag. Want het zijn gewoon maffiapraktijken.
2: Ja, dat is echt niet normaal.
1: Ik zei het net ook al, 5 euro voor een broodje met roomkaas, 1 plakje tomaten en 1 plakje komkommer, dat is toch.
2: Daar zouden ze niet meer weg moeten komen.
0: Ach, en ze kunnen er nog niet eens koken ook, joh. Heel veel dingen die zijn gewoon. Weet je, eerder hadden we nog 1 medewerker. Dat was zo'n Indonesische man. En die had dan nog heel leuk op dinsdag. Maakte die zijn eigen bami en dat soort dingen. Oh. Lekker, supergoed idee. Ja. Nou, toen kwam. Volgens mij kwam toen corona. Toen moest heel veel van dat personeel moest eruit. Zijn ze een soort van opnieuw begonnen. Ja. En zijn al die prijzen ook allemaal omhoog gegaan. En er werken soms ook van die chagrijnige mensen ook. Ja, sorry hoor.
2: Is ook wel weer zo'n
0: opzeg.
1: Ze hebben soms wel echt wel lekkere dingetjes. Maar het is wel echt belachelijk hoeveel je betaalt voor het simpelste van de simpelste. Ja.
0: Goed, is er nog dierennieuws?
1: Nou, toevallig wel. Het is vandaag de dag dat op het GasUniegebouw in Groningen dit jaar voor het 10e jaar op rij een paardje slechtvalken zitten te broeden.
0: Oh ja.
1: Ja. Gisteren werden 4 jongen geringd, 3 vrouwtjes en 1 mannetje. Volgens de GasUnie is het bijzonder jaar, omdat de eerste slechtvalken zich daar in 2016 vestigden. Het is dus hun lustrumjaar. Via een webcam zijn de vogels dagelijks te volgen door tientallen liefhebbers. Onderzoekers noemen het nest gezond en benadrukken dat de ringen belangrijk is om de gezondheid van het ecosysteem in de gaten te
0: houden. Ah, ja. Ze zijn wel cute hoor, want ik woon daar natuurlijk aan de overkant en ik kan dan zomaar een verrekijkertje bij pakken en dan kan ik ze zien.
1: Ja?
0: Ja, maar soms gaat er ook wel eentje bij zitten, maar die heeft het veel te snel door als ik naar hem kijk, want dan is hij zo weer weg.

0: zit onze originele boeien nou weer in Amerika?
1: Boeien zit gewoon weer in Amerika. Hij moet eigenlijk wegblijven. Nou, misschien mag hij wel blijven.
0: Hij is zo'n zure witte man natuurlijk. Hij kan gewoon daar ongestoord naar binnen gaan. Terwijl ik met mijn donkere haartjes waarschijnlijk bij de grens wat tegengehouden. Denk van, u ziet eruit als een Mexicaan. Dat komt hier niet meer naar binnen. En ook helemaal. Maar weet je wat ik dan ook zo... Maar dat is een beetje een van mijn ergernissen. Dan gaan mensen die lijken wel geen principes meer te hebben. Dus die gaan dan alsnog naar Amerika op vakantie. Terwijl het hele gezeik daaraan gebeurt. En weet je wat ze dan ook nog doen? Kampie die doet dat dus ook. Die gaat helemaal niks liken, niks posten. Helemaal niks wat te maken heeft met anti-Trump. Zodat hij nog Amerika in kan gaan. Ik like heel Reddit alles wat anti-Trump is. Dat like gewoon. Ik snap dat ik daardoor Amerika niet binnen kan. Ja, maar fuck dat regime. Ik heb nog mijn principes dan nog wel.
1: Goed.
2: Ik moet zeggen, toen ik naar Amerika ging, dat was een tijdje geleden, toen werd ik ook. Toen moest ik door die Border Patrol moest ik nog. Moest ik nog van het vliegveld af. En het mocht niet. Ik werd gewoon in een kamertje gestopt en ik moest daar heel lang wachten. En al mijn papieren werden gecheckt. En alles was in orde. Maar
1: blonde haren zou hebben, niet ik.
0: Ja, je hebt ook wel wat Mexicaans, net als ik.
2: Nu is het ons allemaal van terug. Ja.
0: Ja, en het zit hem ook in je achternaam. Ze hebben daar helemaal niks op tegen. Browniers.
2: Ja, is ook zo. Is ook zo.
1: Is wel waar.
0: Goed, we gaan naar de Amerikaanse artiest Madonna. Die is terug binnenkort met een nieuw album. Kun je op 3 juli kopen. En de eerste twee, drie, vier tracks, die zijn daar een beetje van gereleased. Ik moet zeggen, ik heb er toch wel een zwak voor. Ik vind dat ze dat heel sterk doet. Ondanks dat het inmiddels ook al een vrouw is van ruim over de 60. Ja. Weet ze toch weer Sabrina Carpenter te strikken voor de track. Voor het wijsje van deze week. En het is een verdomd lekker liedje geworden hoor.
1: Nou.
0: Sexy en broeierig. 90's als erotica en Justify My Love. Perfect als voor een dansavondje tijdens een warme lente en zomerweek. Dat kunnen we wel gebruiken. Bring the Love is het wijsje van deze week.
3: Nu heb ik de eer en het genoegen om het volgende nog nooit eerder uitgebrachte nummer bij u te introduceren.
4: Als jij nou even je kop dicht houdt, knal ik er een leuk deuntje doorheen. Ask yourself this.

0: Onmiskenbaar 007, James Bond. Het is First Light, een track van Lana Del Rey, gemaakt voor de nieuwe James Bond game die eraan komt.
1: Ik vind het echt Efteling vibe.
0: Ja, dat is vet, hè? Ja, maar ook echt heel erg de gitaar en alles zit erin.
1: Ja, het doet me een beetje denken aan Villa Volta.
0: Villa Volta.
1: In de Efteling.
0: Die heeft ook een mooie soundtrack. Ze zijn bij de Efteling sowieso wel goed met soundtracks.
1: Oh, ja, dat kunnen ze wel, ja.
0: Ja,
1: ja, daar hebben ze inderdaad wel talent voor. Dat vind ik wel erg leuk. Nou, is er nog wat opgevallen?
0: Behalve de hoge prijzen in die kantine.
1: Ja, behalve de hoge prijzen in de kantine. Ja, de hoge prijzen overal. We hadden het even over Harry Styles.
0: Echt, ja.
1: Want Harry Styles, op 16 mei doet hij zijn eerste show van zijn residency tour. Hij gaat door verschillende landen, in Amsterdam, in Londen, in New York, in Melbourne volgens mij.
0: Maar die kaarten zijn dus onbetaalbaar geworden.
1: Onbetaalbaar, maar ja, daarom, dat is dus de reden dat ik dacht van, nou ja, het is wel een keertje goed.
0: Maar ik dacht altijd dat als je dan op Ticketswap ging kijken, dat dan die prijzen eigenlijk ook nog wel net nog wel iets hoger liggen dan de originele prijs. Omdat ze daar max, weet ik veel, 15-20% bovenop mogen doen.
1: Nee, ik vertelde net dat ik wel bijna €200 heb betaald voor mijn, tweede rang zitplaatsen. 3 jaar geleden. En ik zie nu dat je op Ticketswap kun je dus nu voor €150... kun je een fuck front, dus aan de voorkant, zeg maar, zitten.
0: Dus dan zit je echt heel dichtbij.
1: Dan zit je echt wel dichtbij voor €150. Kijk, dat is nog steeds...
0: Ja, het is nog steeds heel veel geld.
1: Duurder dan vroeger, maar €240 voor pit, in de pit. Dat was eerder, ik heb wel eens mensen gezien die €1000 hebben betaald voor een pit-ticket.
0: Jeetje, minuut.
1: Ja, dus als je denkt, nou, ik wil nog. Er staan honderden tickets aangeboden voor Harry Styles. Omdat dus ook heel vaak mensen denken van, nou ja, ik koop wel een ticket. Want kan ik sowieso gaan. Maar ja,
0: het is bizar hoeveel mensen zich dan bedenken om te gaan.
1: Ja, maar mensen die dachten, oh, het gaat allemaal uitverkopen. Dus weet je, dan koop ik tickets voor bepaalde dagen of voor bepaalde steden. En bijvoorbeeld voor Londen en voor Amsterdam. En dan verkoop ik, dan probeer ik het voor allebei.
0: God.
1: En dan verkoop ik Amsterdam nog wel. Omdat ja, herstels, dat verkoopt altijd uit. Maar ja, nu verkoopt het dus niet uit.
0: Mm-hmm.
1: En omdat hij 10 shows doet in de arena.
0: Ja. En niet iedereen, ook van andere landen niet, die willen allemaal naar die arena toe, blijkbaar.
1: Nee, zeker niet. Ja, en ik ben een aantal keer bij Harry Styles geweest. En ik zou dit jaar ook echt wel willen gaan. Maar ook ik dacht van, nou ja, ik ga niet €300 betalen voor een ticket.
0: Oh, maar alles wordt duurder, joh. Ook die kaartjes voor het WK, hebben jullie dat ook gehoord?
1: Ja.
0: Die tickets,
2: hoe duur zijn die nu?
0: Niet, nou, blijkbaar omdat het dus in Amerika is, zitten er geen grenzen aan hoe duur die tickets mogen zijn.
2: Ach,
0: dus dat gaat naar €10.000 voor een finale plek. En misschien wel $1000 of zo voor een standaard wedstrijd. Ik weet niet al de details ervan, maar ik hoorde echt exorbitante prijs. Dat ik ook dacht van jeetje, waar gaat dat naartoe? Het is echt niet meer voor de gewone man. Het is echt voor elite geworden.
1: Mexico, Zuid-Afrika tickets vanaf €2400.
0: Nou, dat bedoel ik.
2: Maar wie heeft daar
0: geld
2: voor?
0: Wat voor wedstrijd is het? Nou ja, echt alleen maar de elite die zit daar dan nog in het publiek. Dat zijn niet jij en ik.
1: Nederland, Japan. Nou, dan zou je nu nog denken, het valt mee. €595.
0: Juist, maar ja,
1: dan denk je dat valt nog wel mee, omdat je kijkt naar die andere prijzen. Nou, nu zakt het wel weer wat meer af. Maar waarom? Ja, maar je moet. Dat is natuurlijk ook zo dat ja, ik vind het sowieso raar dat het daar is. Ik denk van ja, doe dat gewoon niet in zulke grote landen.
0: Mm-hmm.
1: Dat zo, zeg maar, je hebt dus Canada, de VS en Mexico, dat zijn drie grote landen.
0: Uren vliegen van elkaar.
1: Voor superveel landen is dat uren vliegen. Dus je gaat toch, het lijkt mij toch dat er veel minder mensen uit verschillende landen gaan komen. Doe het in Afrika of doe het in Zuid-Amerika of in Europa.
0: Ja, in ieder geval
1: gewoon
0: daar.
1: Niet daar, want daar heb je gewoon drie supergrote landen onder elkaar. Maar Dat is geografisch toch heel onhandig.
0: Maar ja, voetbal, dat is, lijkt mij ook.
2: Voetbal is volgens mij in Amerika sowieso niet per se de grote sport.
1: Nee, zeker niet. Dus
0: nee, daarom.
2: Ik vind het ook bijzonder, want dan is het voor de Amerikanen zelf al niet super interessant. Helemaal met deze prijzen.
1: Nee.
0: Ja. Ik weet ook niet meer, ik ben even vergeten hoe lang van tevoren zo'n loting is. Maar was dat al terwijl Trump president was, dat die loting was gedaan door die Infantino? Want dat is ook, ja, nee, maar ja, wat dat is ook weer zo apart. Die Infantino is ook weer opnieuw herkozen. Dat ik ook denk zo van, ja, maar die vent, dat ruikt toch naar corruptie aan alle kanten.
1: Ja.
0: Dat hij dan bij die Trump daar aankomt zitten met die belachelijke FIFA-prijs. Hou maar weer op. Het is, wat voor mensen hebben hier nu die macht? Of? Dat is dan niet goed.
1: Dat is bizar. Ik denk dat het misschien wel al na het EK was of zo. Tijdens het EK al, hoor.
0: Ja.
1: Dat is al lang geleden. Ze doen de Olympische Spelen doen ze ook altijd heel, heel vroeg van tevoren.
0: Bizar.

0: de komende minuten weten.
1: Wat wordt het? Wat wordt het? In de paden
2: doorheen. Ik gooi een balletje in het rad. Met 36 vakjes. En een van die vakjes betekent een bladzijde uit ons grote platenkoop. Oh, fuck, man.
3: Want?
2: Indra zei het al. Ik heb zin in Jan Smit.
3: Jan
2: en hij
3: Smit.
2: Komt op bladzijde 1 waar die Jan Smit CD in zit.
4: Nou, Jan Smit, de enige echte.
1: Dit is een droom die uitkomt.
4: Ja, wat houden we hiervan?
2: Verschrikkelijk.
4: Wat houden we van Jan Smit? Nou, welke gaan we doen?
3: Weg. De CD is weg.
2: Nee, dit is hem toch?
4: Oh. Ik vind Nick en Simon eigenlijk ook niet gek, hoor. Dat Spaanse duif erop. Dat vind ik ook wel leuk.
3: We kunnen ook even Rosanne luisteren.
4: Ook leuk. Of Spaanse duif.
2: De Spaanse duif.
3: Ik heb Spaanse duif, dat duif even niet.
4: Spaanse duif?
2: Nou.
4: Zou ik zo even voor je zingen?
2: Daar gaat hij. Jezus, wat een... Oh.
3: Die CD die is... Zal die het nog doen?
2: Ja, maar er zitten allemaal van die zwarte vlekken in, joh. Die CD die is aan het overlijden.
1: Ik kan ook een andere CD pakken. Toch even Jasper.
2: Hij slaat ook helemaal geel uit. Nou, we gaan even kijken of die het doet.
4: Ik ben dan heel benieuwd hoe dit gaat klinken, eigenlijk.
2: Nou ja, met haperingen waarschijnlijk. Welk nummer?
4: Rosanne.
1: Maar dat soort karaoke versie moeten we meezingen op de stukjes wanneer hij het niet doet.
4: Nummer 3 is het, Danny.
2: Nummer 3?
1: Ja, nummer 3.

0: ik vond dat wel heel erg leuk dat hij begon met een soort salsa introotje. Ja. Even uitproberen of hij dat weer
1: nog een keer doet.
2: Wat een bijen.
0: Even luisteren.
1: Nou, ik vind dat best wel leuk. Ik ga denk ik vanaf nu Rosanne gewoon versneld afspelen.
2: Zullen we even een
3: lekker single
2: doorsturen?
3: Even
2: aanpassen. Ja.
3: Time warp complete. En door. Naar de 90's.
0: Ik heb, even kijken hoor, 1995 meende ik meegenomen. Nee.
1: Ja, zeker.
0: Ja, 1995.
1: Ja hoor.
0: Ja, kermis hè, in de stad.
1: Ja.
0: Mijn kermis, dus ik dacht Captain Hollywood Project Flying High, want die draaien ze daar altijd. En daarna, want Baywatch is weer te zien op Veronica, want het is 50 jaar Veronica. Ach. TV, die dachten, het lijkt ons leuk om dan Baywatch weer terug op tv te brengen. In HD nog wel. En doen we uit Baywatch Jeremy Jackson en You Come Around.
1: Geniet hoor.
0: Twee leuke plaatjes verdienen allebei natuurlijk. Een dikke vette 90's jingle!

Jij daar? Ja, jij. Hallo. Heb je nu wel even tijd? Kom dan mee, want dan neem ik je mee naar Service Paradise. Want TMF Cyberside is helemaal nieuw. Programs. DJ's. Facts. Reviews. Events.

0: uit de tijd dat alle meisjes op mijn basisschool in ieder geval verliefd waren op Hobie uit Baywatch. Maar die is inmiddels ook een beetje, ja, dat hoor je wel vaker. Van die kindsterren en die glijden dan uiteindelijk helemaal af. En eindigen in de goot met coke.
1: Was jij dan ook een beetje verliefd op Jasmin Bleed?
0: Ja, nou, die vond ik wel... wat goed dat jij die kent. Ja. Die vond ik wel knap, ja.
1: Ja, dat is een knappe dame.
0: Zo, dan ga ik denk dat ik al die aflevering Baywatch dan toch maar even weer terug ga kijken.
1: Oeh, die ziet er nu ook niet meer goed uit, trouwens.
0: Oh jeetje.
1: Nee. Ja, oh, arm kind.
0: Oh, shit.
1: Ja.
0: Ze is van een badpak naar zo'n joggingpak gegaan.
1: Ze lijkt wel alsof ze diabetes heeft.
0: Ja, dat is net een frikandelletje XXL te veel.
2: Te veel slaatjes gehad met extra mayonaise.
1: Maar ze doet in ieder geval geen Ozempic.
0: Nee, dat... God, wat zonde zeg. Ja,
1: jammer. Niet meer echt om door een ringetje te halen.
0: Nee, eerst redden ze mensen uit de zee en nu spoelt ze zelf aan. Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, dat is niet aardig. Dat is niet...
1: Wel. Wat ook niet meer door een ringetje halen is, zijn de nibbits.
0: Ja!
1: We kunnen niet meer die ronde halen.
0: Nou, hé, daar zeg je wel wat. Voor de ergernissen maken we natuurlijk wel eventjes tijd.
1: Ja, wat verschrikkelijk jammer. Ik vond dat best wel altijd best wel leuk. Dan deed ik een paar van die dingen op mijn vinger.
0: Ik vind het zo'n...

0: domme keuze. Hoe komen ze erop om alles wat leuk is gewoon weg te vagen?
1: Ja.
0: De trek erop omdat de machine kapot is. En er is niet eens een nibbetmachine kapot, hè? Het is gewoon omdat ze denken van, nou, het is nu wel een keer tijd. Maar had dan die staafjes,
1: nou,
0: hè?
1: Ik wilde net vragen, kies jij dan liever voor de staafjes of voor de ringetjes?
0: Ja, maar dat is dus net, dan sta ik voor dat schappen, denk ik, neem ik de staafjes, neem ik de ringetjes.
1: Ja, want ik
0: dat hangt er net vanaf of ik zin heb om ze om mijn vinger te doen of, nou ja.
1: Oké, ik weet niet wat je met die staafjes
0: Ik weet ook niet wat ik met die staafjes dan
1: had. Oké,
2: maar werden ze niet verkocht of zo, die dingen? Dat het,
0: nee, dat is onzin. Dat kan ik niet, geloven.
2: Misschien hadden te veel mensen ze steeds om hun vingers gedaan, waardoor gewoon ze zo lang de zak niet leeg ging, dat ze gewoon uiteindelijk failliet raakte. Gewoon niemand had ze op, iedereen stopte
0: iedereen
2: ze gewoon
0: gebruikte
2: vingers
0: ze alleen als ring. En dan zag iedereen, ging dat inderdaad. Kwam er maandag, stond hij weer, Harry, is hij maandag weer op kantoor. Weer die hele hand vol met die ringetjes, maar niet opgegeten.
1: Classic. Classic, Harry. Hij eet ze nooit op.
0: Nee.
2: Ja, nou goed, ik heb wel een ergernis. Mijn ergernis gaat over Marktplaats. Wat een strontsite. Ik probeer gewoon mijn tafel te verkopen. Ik heb een heel klein studentenhuisje, kamertje. En ik heb een nieuwe tafel. Dus ik dacht, nou, ik gooi mijn oude tafel op Marktplaats voor €80. En het is echt, die tafel is gewoon goed. Die kan je gewoon nog steeds nieuw op Marktplaats kopen. Hij is amper, of bij de IKEA kopen, voor echt heel veel meer dan wat ik erop heb staan. Niemand koopt hem. Ik vind het verschrikkelijk. En heb ik twee.
0: Ik ben het hier zo mee eens. Want toevallig gewoon ben ik dus ook bezig met meubel verkopen.
2: Ja.
0: Maar maak je eerst je verhaal maar.
2: Ja, sorry. Ja, nee, ik heb nu gewoon twee tafels in mijn woonkamer staan. Maar ik dacht van ja, ik kan beter gewoon de strategie doen die mensen bij jou in de
0: huis. In mijn lift. Zet je die tafel in die lift.
2: Tafel in die lift zetten in het traphuis. En ze zoeken even uit, verdorie.
1: Ja.
0: Ah, maar I feel you, man. Wij zitten nu precies in hetzelfde schuitje. Want ik ben dus ook bezig met een tafel en een bank of een eetbank te verkopen. Maar die prijs die moest ook steeds lager. Het lijkt wel alsof er op Marktplaats alleen nog maar mensen zitten die er niet meer dan 3 tientjes voor over hebben. Een bank van €900. Ziet er als nieuw uit. Maar ja, ik heb hem er nu voor €200 op staan. En dan denk je wel van, nou ja, weet je wel, dan gok ik er een beetje op dat mensen dan misschien 100 bieden. Maar zelfs dat vinden ze nog te veel. Dus dat wordt echt weer tientjeswerk.
2: Ja.
0: En met die tafel ook. Er staan nu 2 tafels in mijn woonkamer. En ik zag bij jou dat het een kleintje was. Maar bij mij is het een 6-persoonstafel. Dus dat neemt nogal wat ruimte in, ja. Maar die is inmiddels gelukt. Daar komt iemand voor langs. Alleen vind ik dat ook altijd zo grappig van die mensen van Marktplaats. Ik zeg wel grappig, maar het is echt ons irritant. Dan gaan ze jou instructies geven over wat jij dan nog met jouw verkochte meubel dan moet doen. Zodat zij hem goed kunnen ophalen. Dus ik krijg dan de hele tijd instructies van, ja, ik neem aan dat er wel iemand is die even kan helpen tillen in de auto, hè?
2: Dat vind ik echt, daar moet je echt zelf voor zorgen, hoor. Als je iets komt ophalen, je tilt hem zelf maar de woonkamer uit.
0: Ja, en dan komt er daarna nog een dingetje. Ja, het is wel handig als hij eerst even uit elkaar is. Want dat die poten er even onderweg zijn.
2: Ja, okay.
0: Ik heb teruggezegd, ja, no worries. Want het is, ja, maar weet je, het zijn allemaal van die control freaks.
2: Ja,
0: dat is een beetje vervelende mensen, hoor. Die flikker ik hem aan het raam uit.
1: Nou, ik zou dat niet doen vanuit jouw appartement. Ik denk dat je een heel groot probleem hebt als je dat zou doen.
0: Dat denk ik ook, dat overleeft hij niet.
1: Nee, dat overleeft hij helaas niet.
0: Nou, iemand nog een andere ergernis?
1: Nou, nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Ik heb er nog wel eentje opgeschreven.
1: Nou, vertel.
0: Even kijken in mijn lijst ergernissen.
2: Waar zit je mee?
0: Dat stond Marktplaats, dat was inderdaad.
2: Gewoon heel Marktplaats, gewoon één ergernis.
1: Ja, Danny houdt dus altijd een lijstje bij in zijn notities. En dan heeft hij allerlei ergernissen staan.
0: Iemand van de correspondent. Die had dat gore lef. Om de correspondent, dat is zo'n website met vrij linkse artikelen. Daar ben ik voor, want Rutger Bregman die zit daar ook bij. En er wordt doorgaans best toffe dingen geschreven. Maar dat was dus één zo'n malloot. Die had dus over Groningen geschreven. Dat met dat geld verdelen voor die aardbevingsherstelschade. Dat hier niet goed gaat. Want er wordt hier blindelings en te veel geld uitgekeerd. Mensen staan hier hun handje op te houden. Er was ook zo'n andere fan die dat zei. Dan denk ik zo van, gast, jij zit dat veilig te typen vanuit de Randstad. What the fuck denk jij dat jij daar verstand van hebt? Ik bedoel, kom hier eens een keer kijken hoe dat gaat. Ik voel me hierin ook aangesproken. Ik had dus ook allemaal scheuren in mijn muren lopen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ik ga niet dan zeggen van, hey, geef mij geld. Nee, hoe dat gaat, ik zeg tegen de woningbouwvereniging, Ja, er lopen hier allemaal scheuren in mijn muren. Daar wil ik vanaf. Dat is wat mensen zeggen. Ik heb scheuren. Zou je daar misschien dat willen gaan repareren? Wat zegt de woningbouwvereniging? Die zegt dan vervolgens van... dat moeten we eventjes laten controleren of dat aardbevingsschade is. Dat zijn wij mensen niet. En, maar die vent die doet echt alsof hier allemaal mensen wonen... die, die hun handje maar onterecht ophouden. Terwijl je verdorie mensen zitten met al die schade. Ik vind het echt zo veel te makkelijk... dat dat soort mensen dat soort meningen weer verkondigen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Maar ik heb ook wel het idee dat ze dat gewoon weer als ragebait aan het tikken zijn. Zodat dat ze daar weer een mening over gaan hebben.
2: Ja, die willen ook graag centjes hebben. Ja.
0: Hou je mond. Of neem de moeite om eens een keertje af te tuigen naar Groningen... om te kijken hoe het echt zit.
1: Ik denk niet dat ze dat gaan doen, Danny.
0: Nee, dat wordt weer veilig vanuit zijn achtergracht. Zijn toetsenbordje in zijn grachtenpand zit hij dat te tikken.
1: Ja, Groningen is natuurlijk erg ver voor de gemiddelde randstedeling.
0: Ja, dat is het einde van de wereld dit, hoor.
1: Ik zou even kijken. Ik zou hem even opzoeken, die vent.
0: Ja, wie dat geschreven heeft. Nou, zoek jij dat op, dan draaien wij nog een laatste plaatje voor deze show. Voordat we afsluiten.

0: de Stones toch gewoon weer een nieuw album gaan opnemen. Deels met muziek nog van Hackney Diamonds, het vorige album. Maar ook met een aantal gloednieuwe tracks. Het is ze te prijzen. Ja, een echte tour zit er denk ik niet meer in dat ze dat gaan doen. Tenminste, hebben ze het niet over gehad. Maar je weet het nooit, mensen.
1: Nee.
0: En dat is het. Dus
1: gewoon ja, Jos.
0: Ja, ja, dat is de deur uit.
1: Het voor de microfoon moest gedrukken, mensen. Dus.
0: Ja, Jos die is binnen. Erik, die, waarmee jij altijd de show doet, die hierna komt, die zat in Azië, die is inmiddels terug, maar die heeft...
1: Ja, klopt.
0: Jetlag.
1: Ja, die is als goed is afgelopen weekend teruggekomen. Maar hij stuurde mij gisteren een berichtje van morgen wordt het hem niet. Ik ben nog steeds in de jetlag, dus begrijp ik volkomen. Dus maar goed, wel bekend credo, de show must go on. Dus zo meteen na de klok van 7 uur weer Mega Choice en Mega Beat Club.
0: Ah, lekker. Leuk. Specifieke tracks waar je, die je gaat draaien. Namen, rugnummers.
1: Namen, rugnummers. Weet ik eens even niet, maar het wordt techno, deep house, tech house. Nou, we hebben een uitgaansagenda straks, dus alle reden om te blijven luisteren. En een house classic uit de 90s, dus...
0: Nou, ik zou zeggen, stay tuned. Veel plezier daarmee. Volgende week zijn we er opnieuw helaas even tussenuit. Ja, dat heeft met mijn werkzaamheden voor de school te maken. Die plannen dan op dinsdagen altijd allemaal avonddingen in. Deze keer is het weer een opname van een talkshow. En daar moet ik dan als docent dan toch bij zijn. Maar ik hoop over 2 weken dan met jou in Druin dan weer terug te zijn.
2: Zeker, ik ben er volgende week. Volgende week niet. Over 2 weken.
0: Ja. Have fun met Mega Beat, Mega Choice.
3: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
6: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
5: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn 2 Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.
3: This is Mega Choice Dance Radio.
4: The party choice and the new dance choice. Club, techno, tech house, and trance.
5: Back in time with a house classic.
6: The best house tracks of this moment.
7: Turn your radio louder and listen to the house sound of now.
8: With DJ Joshua and Eric So Fine.

En als je deze beat hoort, dan weet je, Mega Choice is weer begonnen. Elke dinsdagavond op Alf Radio. En we trotten af met Steve Bock en Matthias Tanzman. En Good Times. En ja, het komende uur wordt dan zeker een good time, want... Ja, zou ik zeggen, Mega Choice is weer begonnen. Ja, Erik is er nog steeds niet. Die is aan het bijkomen van de lange vakantie in Verwegistan. Wat gaan we allemaal doen? Straks weer een lekkere Dance Choice. Een Belgische Dance Choice. Dus dan weet je waarschijnlijk wel welke muzikale kant het op gaat. Het gaat richting de techno. Nou, dan weet je waarschijnlijk wel wie het is. Ik heb ook een uitgaansagenda, een Party Choice. Die rond half acht neem ik dan even met je door. En natuurlijk ook weer een House Classic. Ja, uit de jaren 90. En ook het laatste nieuws van de wereld van de dance. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, er is een hoop gebeurd, met name afgelopen weekend in Amsterdam. Ik ga het ook nog even over hebben. En ook, ja, we hebben nieuws over Chesto. Die was vandaag in Nederland. Maar ja, niet om op te treden, maar een rechtszaak die hij had aangespannen. Dus daarover later meer. En natuurlijk een stapel fijne houseplaten. Zoals deze. Dit is Another en 54 Ultra en Talk.

0: Another. De bal gesproken maken ze houseplaten. Maar op een album is het toch wat anders. Het schuurt wel een beetje tegen de house aan, maar... Ik was het album aan het luisteren. Ik dacht van, oké, ik weet het niet, maar... Vaak heb je met muziek, als je het een paar keer hebt gehoord... dan gaat het toch steeds lekkerder, steeds fijner klinken. En ja, sorry dat met deze plaat. Talk to You van Another. Samenwerking met 54 Ultra in Megachoice.
1: Megachoice nieuwsupdate.
0: Ja, nieuws van onze DJ Tiësto. Hij heeft vandaag in Amsterdam de rechtszaak gewonnen die hij had aangespannen tegen het advocatenkantoor dat hem had voorgelicht over zijn belastingaangifte. Thijs van West, de echte naam van de DJ, is woonachtig in Amerika en moet daar belasting betalen. Maar omdat hij verkeerd geïnformeerd zou zijn, zou hij meer belasting moeten betalen. En ja, er kwam nog een boete bovenop. Want toen hij achter deze fout kwam, ja, zoals ik zeg, ja, hij moest extra betalen. En dat vond hij niet heel erg leuk. De rechtbank zegt dat als hij goed was geïnformeerd, voldoende belasting kon betalen. En ja, die heeft zoiets van... Ja, die stelt dat het advocatenkantoor hiervoor verantwoordelijk is. De rechter stelt dat Tiësto recht heeft op maar liefst, komt hij, 17 miljoen euro schadevergoeding. Ja, als je denkt waarom zoveel, ja, het zal wel omgerekend zijn in dollars. Ja, en daar gaat het niet om een paar duizend euro, daar gaat het eerder richting de miljoenen. Maar goed, hij kan wel aardig wat centjes bijschrijven op zijn rekening, dus ach ja, toch leuk. Zometeen de house lesson van vanavond. Maar eerst gaan we naar Frankrijk, naar Bob Sinclair en Keisha. Dit is I Can't Wait.

je pakt nog even een oude disco classic erbij. En je pakt een plaat op Bob Sinclar, gooit het door de muzikale blender en dit is het resultaat. Bob Sinclar dus samen met Kesha en I Can't Wait. Nee, I Can't Wait voor de House Classic, want daar is het inmiddels weer tijd voor. Het origineel van deze House Klassieker kwam uit in 1996. Dit nummer stond op het derde album van de Amerikaanse zangeres Tori Amos. Armand van Helden en MK besloten om van deze track een remix te maken. En met succes de remix belandde in de internationale hitlijsten. Tori Amos gaf later toe in een interview... ja, ze was wel verbaasd over de remix. Die dacht van, oké. Maar aan de andere kant, ze was ook onder de indruk van deze plaat. De Amerikaanse Armand van Helden die maakte tal van remixes en producties. Ja, die man heeft tal van houseklassiekers op zijn naam staan. Onder andere You Don't Know Me, The Funk Phenomena. En ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. En onlangs had hij ook nog de Dance Choice te pakken. Dus hij is nog steeds bezig. En Tori Amos heeft hij nooit weer geremixed. Maar zijn versie van Professional Widow blijft een classic. En die gaan dus draaien hier nu in Megachoice. Tori Amos en Professional Widow, de Armand van Helden remix. Mega Classic.

Vega Choice. Tori Amos en Professional Widow, de Armand Star Trunk Funky Mix. Om volledigheid. Ja, zo heet de remix volledig. Dus ja, een van mijn persoonlijke favorieten. Dus alle reden om het te draaien natuurlijk. Zometeen de Party Choice. Maar ja, er is ook zakelijk nieuws in de wereld van de dance. Native Instruments, we hadden het er een tijdje geleden al over. Die is overgenomen door InMusic. En een tijdje geleden was al bekend dat Native Instruments het moeilijk had. Maar de kans bestond dat het bedrijf overgenomen zou worden. Het bedrijf is ook de eigenaar van merken als Denon, Numark en Akai Professional, Rain en M Audio. Native Instruments werd in 1999 opgericht en is bekend van de tractor controllers, de audio interfaces en de sample packs. En heeft kantoren in Londen, Parijs, Los Angeles, Boston en Tokio.

0: vriendin van de show. De dame met het groene haar. Afkomstig uit Oekraïne. Miss Monique. En een van de laatste muzikale wapenfeiten. Blue Moon Factory in Megachoice. En zo werd het. 8:05.
1: It's time for the party choice.
0: Ja, de hoogste tijd voor de party choice. Welke feesten barsten er binnenkort er allemaal los hier in Groningen? Aanstaande vrijdag 15 mei in Druipen en Groningen. In de locatie De Graanfabriek. Dat is vanaf 10:30. Wil je meer informatie over dit feestje? Surf dan naar www.indruipen.nl. Vrijdag Club 40 Plus in de EM2. Vanaf 8:00 PM met disco, soul, funk, R&B en housekrakers. Je kan ook naar de House Association in De Fictie in de Oosterstraat met achter de draaitafels Yannick, Thijs Koning en Julian Anthony. Zaterdag 16 mei, Single Meets Single Dance Party. Dat vindt plaats in de huiskamer. Dat is op het Suikerunie-terrein, oftewel Suikerlaan 18. Vanaf 8:00 PM met House, 80s, 90s en Zero's. En ik heb hier Henry Geerling staan, die de muziek verzorgt. Zaterdag kan je ook naar De Fictie voor een nieuwe editie van Club Night. Dat begint vanaf 11:00 PM met Renzo, Dan en Dr. Dubplate met muzikale stijlen. Minimal, fast, dubhouse en UK Garage all night. Donderdag 21 mei. We gaan de volgende week de tweede editie van Tintering. Dat vindt ook plaats in De Fictie vanaf 11:00 PM met de Tintering Collective. Polly, Roos Rijmers en Levi die gaat back-to-back met Jay. Het is vrijdag 22 mei, de terug naar toen, de vroege editie in De Graanfabriek. Dat is vanaf 8:00 PM met als thema de 90s en de Zero's. Ja, ook een opmerkelijk feestje. 10 gangen en a party. Dat vindt plaats in de huiskamer. Ik heb hier staan. Je moet even, het vergt even wat verbeeldingskracht. Ik heb hier staan 1 tafel, 2 DJ's, 3 chefs. 10 gangen en een feestje dus. Hè? 10 gangen en a party. Nou, degene, wie de DJ's zijn, dat heb ik er niet bij staan. Maar ja, bijzonder is het wel. En wil je meer info over dit feestje, surf dan een Insta. Dat is 10 gangen en party. Dark Frequency, hard voor de hard techno liefhebbers op de drafbaan. Die kunnen dan weer los vanaf 11:00 PM met Kara all night long. En ik heb hier ook nog staan Crazy Events. Ook weer in De Fictie vanaf 11:00 met DJW, met DJ Core, Fasaris, Xodo, Schransmacher. En Schransmacher die gaat daarna nog even back-to-back, moet ik zeggen, met Xodo. Dus weer een leuk aantal feestjes. En ja, weet je zelf een leuk feestje of organiseer je een feestje? Laat het ons weten. Surf naar onze site megachoice.nl. Voor je het weet hoor je feestje hier ook terug op de radio. En ook, als ik er even verder ga naar 27 mei... komt Tekna, die komt ook weer naar de Groningen. Dat begint om 5:00. Want dit unieke festival, georganiseerd door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, laat zien hoe creativiteit en technologie elkaar versterken in het tijdperk van AI en digitale cultuur. Verwacht een inspirerende line-up en artiesten die technologie en vernieuwde en verrassende manier inzetten. Aangevuld met interactieve activiteiten waar je zelf aan mee kunt doen. Tekna is de plek voor iedereen die nieuwsgierig is naar de toekomst van muziek en kunst. En alle updates kun je vinden via hun Instagram-pagina. Dat is @teknafestival, inclusief de link naar de kaartverkoop. En we hadden onlangs ook al aandacht aan hier besteed, dus wel even leuk om te vermelden. Dat waren de feestjes. En we gaan nu terug naar de progressive sounds van MUI. Dit is Vanishing Point.

0: En dan ben je een hele dag naar een festival geweest. En dan kom je thuis. En dan nog even afteren met dit soort muziek. Ach, heerlijk. MUI. En Vanishing Point. Ja, Progressive, Deep House, Tech House. Je hoort het allemaal hier in Mega Choice Boog Radio. En dit is toch wel heel erg lekker hoor. Het pompt van links naar rechts. Heerlijke sfeermuziek. En zo werd het tijd voor...
1: Mega Choice Nieuws Update.
0: Ja, een nieuwsupdate. Hou je wel van een goede muziekdocumentaire? Dan moet je even opletten. We hebben een leuke tip voor je. Er is een documentaire gelanceerd die een inkijkje geeft achter de schermen van Fred Again's USB 002 tournee. De documentaire volgt de Engelse DJ en producer voor 24 uur tijdens het optreden van Fred in Canada. De Engelsman is razend populair en staat bekend om zijn grote shows. Hij heeft 2 Grammys gewonnen. Hij werkte onder andere samen met de Swedish House Mafia, Underworld en The Blessed Madonna en deed een uitverkochte show in de Ziggo Dome. En recentelijk besloot hij om alle optredens tijdens zijn tournee als een 108 uur durende lange muziekmix te posten op YouTube. En een van de hoogtepunten was het laatste optreden die hij gaf samen met Thomas Bangalter. Of Bangalter. Het is een Fransman. Het is een van de leden van Daft Punk. Nou ja, als je nog een leuke optreden wilt zien, dan moet je die even checken. Want het dak gaat eraf, jongens hoor. Echt even een aanradertje. Goed, sowieso het optreden als de documentaire dus. En ook die kan je vinden op onze site, megachoice.nl. Het is tijd voor nieuwe muziek. Dit is de nieuwe Michel de Heij. And I wanna make this night special.

Anne werd in 1992 geboren in het Belgische plaatsje Gent. En de carrière van Charlotte gaat als een speer. Eind vorig jaar kwam haar debuutalbum uit. Trad ze twee keer op in een uitverkochte Flanders Expo in België. Samen met Amelie Lens en run ze twee platenlabels. Context en Epoch. En de releases op het laatste label zijn een eerbetoon aan de Belgische house scene. En de nieuwste release is een eerbetoon aan Brazilië en Portugal. Want ja, die landen vinden ze gewoon helemaal geweldig. En ze heeft er veel liefde voor over. Op de EP, waar naast de dance shows nog twee andere tracks op staan, werkte ze samen met de Braziliaanse zanger, DJ, producer en songwriter Ceres. En in Brazilië is zij vrij populair, met maar liefst 4,4 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify. En ja, deze Dance Joyce staat ook op het debuutalbum van Charlotte de Witte. Is onlangs uitgekomen met nog twee andere tracks. En ach ja, wat Belgische techno kan altijd. We hebben weer gekozen voor Charlotte de Witte samen met Ceres. Dit is Amor. This is the Dance Joyce of this week.

een vleugje in zit. Een vleugje techno. Met dit als resultaat. De nieuwe Charlotte de Witte. Samenwerken met Ceres. De plaat heet Amor. Amor, Amor, Viva Amor. De NSO is van vanavond. En ja, wat kan je vanavond nog meer verwachten hier op Oog Radio? Zometeen na achten. Megabeat Club, weer de 2 DJ's in de mix. Ik heb nog geen DJ's gezien trouwens, het wordt spannend. Maar goed, komt muzikaal weer helemaal goed. We gaan zo ook richting het nieuws van 8 uur. En ja, normaal gesproken ja, hebben we altijd een drum and bass plaat. Maar goed, vanavond even niet, volgende week zit ik weer. Dus dan gaan we het weer helemaal goed maken. Maar goed, alle reden om te blijven luisteren vanavond naar Oog Radio voor fijne house tunes. En meer. En meer. En meer. En ik kwam deze plaat onlangs tegen. Ik was even mijn platenkast ingedoken en dacht van, hé, deze leuze keer is te gaan draaien. Het klinkt heel erg 90's. Maar goed, daardoor niet minder lekker. Dit is Dave Angel en de DJ Chonka remix van Funk Music. Tot zo na het nieuws van 8 uur.

0: right back.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
6: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontzilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
5: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Drie weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
7: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
5: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
9: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
10: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfs kleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Oog Radio.

0: Goedenavond, DJ's, dansers, gebruikers, de platenbaas en
1: organisatoren.
0: House is niet zomaar muziek of
1: zomaar feest. House is een verschijnsel, een fenomeen.
0: House is niet voor burgerlijke burgers.
2: Dit is 100% ISIS en je luistert naar Megabeat.
3: Hallo, dit is DJ Chesto en je luistert naar de Megabeat Club.
4: Welkom to Megabeat Club.
5: In the mix.
0: House muziek en house party.
6: Ladies and gentlemen.
7: Megabeat Radio Show.
8: 12 mei 2026, hartelijk welkom bij Mega Beat Club. Tijd voor een nieuwe editie met two DJ's in de mix. En links van mij staat Danny Vega.
9: Danny Vega, klopt.
8: Danny Vega, goedenavond.
9: Goedenavond.
8: Hoe is het met Danny Vega?
9: Goed, gaat zijn gangetje.
8: Even dichterbij bij de mic.
9: Sorry. Ja, nee, gaat hartstikke goed, gaat zijn gangetje. Dus,
8: ja. Ik volg je op Insta.
9: Ja.
8: En ik zag dat je een behoorlijk gezellige Koningsdag hebt gehad. Als we even mogen terugblikken.
9: Koningsdag en ook Koningsnacht.
8: Koningsnacht ook. Ja, nog steeds een beetje erbij komen? Of,
9: Nou, ik ben inmiddels erbij gekomen. Maar
8: okay, gelukkig maar.
9: Ik heb 3-4 dagen bij moeten komen. Maar nee, ik heb het heel leuk gehad. Ik heb Koningsnacht mogen draaien.
8: Okay.
9: Op Huismus Events.
8: Dat was een feestje op de Wagenplein, was dat? Hè?
9: Nee, in de Guldenstraat.
8: Guldenstraat?
9: Ja.
8: Oké.
9: Okay.
8: Vlakbij. Ja.
9: Vlakbij. Ja, dat was hartstikke leuk. Ook met een vriend van mij die moest voor mij draaien. Dus hebben we een beetje back-to-back gedraaid.
8: Oké.
9: Ja, superleuk dat ik daar mocht draaien.
8: Ja.
9: Dus, ja, Koningsdag, gewoon wel veel feest gevierd.
8: Ja.
9: Met een kleine kater, maar goed, dat hoort erbij.
8: Ah, hoort erbij. Ja, hoort erbij. En de komende periode, hoe ziet de agenda eruit? Heb je nog wat, heeft er nog wat boekingen opgeleverd?
9: Nou, we hebben 22 mei weer een editie van Club Frans.
8: Oké. Okay.
9: Daar hebben wij 2 maanden geleden ook een editie van gehad. Dus dat is hartstikke leuk. En verder gaan we zien wat er nog te wachten staat.
8: Oké. Okay. Dus wat dat betreft, je bent nog beschikbaar. Mocht de organisatoren luisteren zoiets hebben van... Zoeken nog een leuke groovy techhouse DJ, dan
9: zeker.
8: Moeten ze je even linken natuurlijk.
9: Ja, en de setup van Koningsnacht staat ook op mijn Soundcloud. Dus als iemand nieuwsgierig is, kunnen ze hem checken.
8: En vanavond weer een mix erbij van op de Soundcloud.
9: Dat denk ik wel. Het is weer een groovy mix. Dus,
8: Oké. Okay. Nou, ik wil vragen van wat ga je doen, maar gewoon...
9: Een hele groovy mix met wat edits erin. Dus
8: okay.
9: Ik denk dat het heel leuk kan worden.
8: Ben je ook een beetje produceren zo? Of gewoon een beetje edits aan het maken?
9: Wel een beetje met ups en downs. Maar ja, laatst daar ben ik wel steeds meer mee bezig.
8: Oké.
9: Okay. Dus dat gaat de goede kant op.
8: Lekker man. Ik zou zeggen, ga richting onze DJ booth. Dan ga ik je aankondigen. Hij is gearriveerd. Nu een uur lang in de mix in Megabeat Club op Oog Radio. Dit is Danny Vega.

0: knappe uur in de mix. Danny Vega in Megabit Club. En zometeen zijn we weer met Megabit Club. Deel 2 met dan in de mix Marks. Tot zo.
1: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden.
2: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
1: Alleen al voor de prijs. Ga je naar 50-50.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulse.
5: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
4: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
7: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.

0: Goedenavond, DJ's, dansers, gebruikers, platenbaas en
1: organisatoren.
0: House is niet zomaar muziek of
1: zomaar
0: feest.
1: House is een verschijnsel, een fenomeen.
0: House is niet voor burgerlijke burgers.
2: Dit is 100% ISIS en je luistert naar Megabeat.
3: Hallo, dit is DJ Chesto en je luistert naar de Megabeat Club.
4: Welkom to Megabeat Club.
5: In the mix.
0: House muziek en house party.
6: Ladies and gentlemen.
7: Mega Beat Club, deel 2. Het is 4 minuten half 9. Hartelijk welkom. Het afgelopen uur heb je kunnen luisteren naar Danny Vega. En onze volgende DJ die staat alweer te trappelen. Vriend van de show, Mark is weer in de studio. Goedenavond.
8: Goedenavond.
7: Zo, hoe is het ermee?
8: Ja, goed. Druk.
7: Ja, druk inderdaad.
8: Ja,
7: we zaten buiten de uitzending om. Zaten we al een beetje bij te babbelen.
8: Ja.
7: Er stond een leuk feestje gepland. Maar het liep toch allemaal weer wat anders dan anders.
8: Ja, een paar weken geleden een uitverkochte Levenslang in Amsterdam gaat.
7: Ja, dat is vet, jongen.
8: Ja, echt deze keer in Amsterdam gelijk uitverkocht. Was goed.
7: Ja.
8: Aanstaande zaterdag zouden we naar het suikerlinietrein zoals we altijd zitten. Alleen toen kwam Krasnopolski.
7: Ja.
8: En die dacht van, ja, wij willen
7: een hele locatie. Shit, dat is een Mark.
8: Ja. En die heeft een contactje. Dus, nou ja.
7: Hoe lossen we dat op?
8: Ja, goede babbel gehad. En ik ga nu weer terug naar de loods voor eenmalig. En kijken als we in de toekomst daar ook wat meer feesten weer mogen doen van de gemeente.
7: Ja.
8: Dus ik ben eigenlijk een beetje een pilot om te kijken als we daar weer heen kunnen.
7: Ja.
8: Dus zaterdag in de loods.
7: Maar voor de mensen die eigenlijk heen zouden gaan aanstaan zaterdag. Die krijgen dan geld terug, feest wordt verplaatst. Kaartje
8: verplaatst, maar iedereen komt gewoon. Dus het is hemelsbreed, nog geen 2 kilometer. Dus de busjes, we hebben pendelbussen rijden vanaf het hotel. Die rijdt er heen en weer. Dus die rijden iets verder.
7: Leuk man.
8: Ja.
7: Nou, uiteindelijk komt alles weer goed als de pootjes terecht natuurlijk.
8: Ja.
7: Hey, als we richting de zomer kijken. Zullen we nog plannen feesten organiseren, draaien?
8: 29 augustus hebben we een rooftopfeest bovenop het dak van de Suikerunie.
7: Kijk.
8: Het heet House of Dreams.
7: Ja, vaak gedaan, hè? Ook weer helemaal in het wit.
8: Uitgekocht. En helemaal in het wit. Ja, dresscode white.
7: Dresscode white.
8: Nog 70 kaarten en dan zijn we er weer doorheen.
7: Kijk.
8: Ja.
7: En nu nog hoop op mooi weer natuurlijk.
8: Zeker. We gaan ons best doen.
7: Kijk. Nice, ja. Nice. Hey, wat ga je vanavond doen? Is het een volproefje of gewoon lekker zien wat Schipstrand? Of?
8: Ja, de knopjes van links naar rechts draaien.
7: De knopjes van links naar rechts draaien. Ja. Nou, dan komt het altijd goed, toch?
8: Goed.
7: Hey, ik zou zeggen, ga die kant op. Dan ga je aan het werk zetten. En je kan het blijven luisteren via megachoice.nl. Hij is inmiddels gearriveerd. Hier is hij, 1 uur lang in de mix in Megabeat Club. Dit is Marks.

0: straks in de mix in Megamix Club. En hij is nog jarig ook, dus aan deze kant nog vanuit de gefeliciteerd, Mark. Even applausje hoor, echt. Dit was alweer voor vanavond. Mega Beat Club. En volgende week dinsdag zijn we weer voor een nieuwe editie Mega Choice en Mega Beat Club. Als we zijn in de gaten, megachoice.nl. En voor nu wens ik je een hele fijne avond. Goeie week en tot volgende week. Ciao, bye.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
4: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
3: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Ja! Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit is het NOS Journaal.
5: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
2: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. En het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: tonight.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang